0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Over de inhoud van het nieuwe Iraanse voorstel is nog niets bekend. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar twee woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert ooit uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalde voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden voor de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland. Om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie van de Grand Prix heeft de wedstrijd naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbui. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer in het midden en noorden van het land regen- en onweersbuien, met lokaal ook kans op hagel en harde windstoten. De komende uren nemen de buien af. De komende dag is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Trump verwacht niet dat het nieuwe Iraanse voorstel acceptabel is. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de 2 landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar 2 woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig niet terug. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalt voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. En het is niet voor het eerst dat er een grote artiest staat op het strand van Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de 2e positie. Hij was een fractie van 1 seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer: in het westen en noorden buien met kans op onweer. In de rest van het land droog bij 10 tot 15 graden. De ochtend begint straks droog, maar in de loop van de dag nemen de buien weer toe, met ook kans op onweer. Het wordt 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. Een autobrand heeft vannacht veel schade veroorzaakt aan een aantal woningen in Hogeveen. De auto stond geparkeerd onder een carport. De brand sloeg over naar meerdere woningen. Volgens de veiligheidsregio kunnen de bewoners voorlopig niet terug. Niemand raakte gewond bij de brand. De inzet van buitenlandse brandweerlieden is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Dat liet minister Van Wil van Justitie en Veiligheid gisteravond weten. Belgische, Franse en Duitse ploegen werden ingezet bij een natuurbrand in Weert. Die brak donderdagmiddag uit, maar is inmiddels onder controle. Wel zit er nog altijd veel hitte in de grond. In Rotterdam is een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland. Om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde stevige regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position mag starten. Het weer bewolkt met in het westen en noorden nog kans op een bui. Het is een graad of 13. Komende ochtend begint droog, maar in de loop van de dag nemen de buien toe, met opnieuw kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam afgelopen vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de twee landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. Op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro heeft Shakira een gratis concert gegeven. Zo'n 2 miljoen mensen kwamen af op het optreden. Het is voor Shakira het grootste concert ooit. De gemeente organiseerde het concert en verwacht dat het veel geld oplevert voor de lokale ondernemers. Het is niet voor het eerst dat er een grote artiest optreedt op het strand. Onder meer Lady Gaga en Madonna gingen Shakira voor. Bij de kwalificatiewedstrijd voor de Grand Prix van Miami is Max Verstappen gisteravond als tweede geëindigd. Kimi Antonelli werd eerste en start daarom vanaf de pole position. Verstappen is blij met de kwalificatie. Dit seizoen startte hij nog niet eerder zo ver vooraan. De Formule 1 race in Miami is vanwege slecht weer vanavond 3 uur eerder dan gepland. Het is dan om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer wisselvallig met wolken en af en toe buien. Vanochtend in het oosten nog wat zon, maar daarna neemt de bewolking toe. Vanmiddag meer regen en ook kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Na het weekend bewolkt en zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

seizoen. Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Mijn laatste rustplaats vind je op een ereveld in Bergen op veld 1, rij E, nummer 23. Met op de grafsteen mijn naam, Peter Kouwen. Wie was Peter Kouwen? Een goede vraag. Wie was ik eigenlijk? Ik was best een serieuze jongen. In het boekje Geef ze een gezicht geeft Yvonne Bos Eijsen jonge jongens een gezicht en als het ware een stem. Op de algemene begraafplaats in Bergen vind je het indrukwekkende veld met de identieke grafstenen voor heel veel jonge jongens.

0: Waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Zondag Sport 80 is het enige sportprogramma dat iedere zondagmiddag tussen 2 en 5 een compleet overzicht biedt van wat er langs de velden in de kust- en duinstreek gebeurt. Met hardlopen, wielrennen, tennis, hockey, zwemmen, badminton, zaalvoetbal, basketbal, voetbal, voetbal. Oh ja, en voetbal. Zondag Sport 80. Elke zondagmiddag van 2 tot 5 op Radio 80.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De historische stofzuigerbus heeft dit weekend na jaren restauratie weer zijn eerste rit gemaakt door Bergen. Vrijwilligers staken meer dan 17.000 uur werk in de oude bus die ooit als wrak werd gevonden. Met hulp van zeldzame onderdelen is hij helemaal opgeknapt. De eerste rit zorgde voor veel emotie en herinneringen. De bus wordt straks gebruikt voor bijzondere ritten zoals bruiloften en jubilea. Vrijdagavond zijn op de N203 bij Castricum meerdere mensen gewond geraakt bij een zware botsing. Twee auto's kwamen bijna frontaal op elkaar. Eén reed richting Heilo, de ander kwam uit Uitgeest. Drie ambulances kwamen ter plaatse. Twee slachtoffers raakten ernstig gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De weg was tijdelijk dicht. De politie onderzoekt de oorzaak. In een huis aan de Estorenlaan in Ouddorp is vrijdagmiddag brand uitgebroken. De brandweer kreeg melding van een dakbrand, maar bij aankomst bleek de brand aan de achterzijde op de zolderverdieping te woeden. De brandweer kreeg het vuur met een hoge drukspuit onder controle, maar toen was al wel aanzienlijke schade ontstaan. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Spoorbeheerder ProRail wil de spoorlijn door Heilo stiller gaan maken. De drukke spoorlijn gaat dwars door het dorp. De treinen komen dicht langs de huizen. Met onder meer schokdempers en geluidsschermen wil de spoorbeheerder de overlast van het treinverkeer beperken. De schermen worden zo vormgegeven dat ze niet storend zijn in het dorpsgezicht van Heilo. De werkzaamheden moeten plaatsvinden in 2027. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: uitgaansagenda.
1: Museum Kranenburg presenteert een tentoonstelling gewijd aan het oeuvre van schilder Dirk Vrilarski. Met bijzondere aandacht voor de periode 1907-1925. Deze jaren vormen het hoogtepunt van zijn artistieke carrière, waarin hij met vernieuwende bijdragen een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van de Nederlandse schilderkunst. Tot en met 10 mei te bezichtigen van 10:30 's morgens tot 5:00 's middags, behalve op maandag. Kijk voor meer informatie op info@kranenburg.nl.

0: Ik ben hier wel samen met Paula Hendricks. Dag Paula.
1: Hey Lisette.
0: Hoi, het is weer even geleden dat we elkaar gesproken hebben en gezien hebben. Maar fijn dat we weer bij elkaar aan de koffietafel zitten.
1: Heerlijk,
0: weer,
1: ja.
0: Weer allerlei onderwerpen over huisstofmijt en allergie eigenlijk in het algemeen wilden we bespreken. En dan de vlooi en teken, want we zitten inmiddels alweer in het voorjaar in 26. En ja, dat begint, die tijd is eigenlijk altijd belangrijk, hè? Maar nu een beetje extra onder de aandacht. En natuurlijk, de vakantietijd komt straks weer richting de zomer. Maar ja, belangrijk is het op tijd te gaan regelen en te melden. Daar komen we straks op terug. En dan roken en huisdieren. Nou, daar komen we later ook extra op terug. En dan, de volgende keer, het volgende gesprek die we dan later gaan hebben dit jaar, is over de gemeente en de huisdieren. Maar daar zo later op terug. En natuurlijk nu ook omdat we de verkiezingstijd hebben gehad. Hè? En ook in onze regio, in Noord-Holland, is dier en welzijn wel een mooi punt steeds. Hè? Een mooi aandachtspunt.
1: Ja, absoluut. Ik stond dit jaar ook op de kieslijst van Wens for You in de gemeente Schagen. En dat heb ik toegezegd dat ik dat wilde. Omdat ik heb natuurlijk een dierenartsachtergrond. Dus heel veel met dierenwelzijn ook bezig geweest. En daarom werd ik daar ook voor gevraagd. En dat heb ik gedaan omdat gemeenten zijn, het gemeentelijk beleid is gewoon heel belangrijk als het om zorg voor dieren gaat.
0: Ja.
1: En bijvoorbeeld zwerfdieren. En Wens for You heeft ervoor gezorgd dat het dierenopvangcentrum met Tuitje Horn weer op de agenda komt. En dat gaat er ook weer komen.
0: Nou, mooi.
1: Ja, dat is heel erg mooi.
0: Ja.
1: En kijk, uiteindelijk gaan grote partijen daar natuurlijk mee aan de haal.
0: Ja.
1: Maar dat is ook belangrijk, want die hebben meer zetels. Zij heeft er maar één. Maar ze zet het wel op de agenda. En dat vind ik echt zo te waarderen dat ik dacht, ja, zij verdient mijn steun. En gelukkig, Wens for You bestaat nog. Dus ze hebben weer een zetel.
0: Okay.
1: En gaan door met hun goede werk.
0: Mooi zo.
1: Ook voor de dieren. Dus.
0: Ja. Als daar nieuws over is, dan komen we er ook op terug. Hè?
1: Nou, zeker.
0: Dan nemen we het mee.
1: Ja.
0: Ik zei het net al, huisstofmijt is een van de allergieën die huisdieren kunnen hebben. Dus we willen het ook even over de allergieën hebben, hè?
1: Ja, er zijn. Weet je dat er wel 40 tot 60 allergenen zijn voor dieren?
0: Wauw.
1: Het is echt gigantisch en daar kan ook allemaal op getest worden. En dat gaat door middel van een bloedafname. En je kunt het ook door middel van een huidtest doen, maar dat is wat intensiever. En bloedafname is eigenlijk, het is zo gebeurd.
0: Nou, eigenlijk net als bij.

0: mensen. Het is ook heel veel uit bloed kunnen halen.
1: Ja, je kunt heel veel uit bloed halen. En dat is soms wel eens een beetje een vergeten manier van diagnostiek. Maar het is, ja, het staat vaak bovenaan. En ze kunnen steeds meer ook met bloed onderzoeken. Ook op het gebied van kanker, maar ook op het gebied van allergie. En als je dus gericht, als je dus weet wat de allergenen zijn, dan kun je ook gericht behandelen. Want er zijn gewoon behandelingen voor. Ook bij mensen, maar ook bij dieren. Ja, en huisstofmijt is een heel veel voorkomende allergie. Het is wel bijzonder om te vertellen misschien dat bij mensen zie je allergie toch vaak dat ze dicht gaan zitten in hun luchtwegen, ze benauwd worden, ze rode ogen, tranenogen. En ook wel huidproblemen, maar dat is niet de primaire problematiek bij mensen, wel bij dieren. We zien vaak huidproblemen ontstaan. Dus heel veel jeuk.
0: Ja, dus ook katten of honden die ineens gaan krabben. Of...
1: Ja, en die krabben zichzelf echt helemaal kapot. En dat is ook een verschil met mensen. Je trekt aan de bel als je jeuk hebt natuurlijk.
0: En zeg, ja, ik wel als het niet overgaat,
1: ja,
0: inderdaad.
1: Maar ja, dat dieren die gaan gewoon door tot bloedens toe. En dan komen ze gelukkig bij de dierenarts. En dan kunnen we dus gericht onderzoek doen naar allergenen. En dan heb je dus ook over... Ja, je hebt ook pollenallergie. Net zoals bij mensen.
0: Ja, het voorjaar begint natuurlijk weer. Ja. Dus dan de relatief zachte winter ook geweest. Dus dan...
1: Ja.
0: Dat is wat sneller om de hoek komt het allemaal weer kijken.
1: Ja hoor, het kriebelt allemaal weer behoorlijk. Ja. Dus,
0: Maar voor de allergieën zijn er dus ook medicatie voor, hè?
1: Ja, absoluut. Heel veel ondersteunende dingen. Shampoos, medicatie, antijeuken medicatie ook specifiek gericht. Maar dat is natuurlijk symptoombestrijding, hè?
0: Ja.
1: En verzorgende crèmes en ook injecties zijn ervoor.
0: Goed zo. Ja. Nou, naar je dierenarts als je meer informatie wil. Sowieso,
1: ja,
0: hè?
1: Absoluut.
0: Ja. En dan, we hebben het over jeuk gehad en allergieën, maar vlooi en teken, dat is natuurlijk ook eigenlijk het hele jaar door belangrijk, maar vooral nu ook in het voorjaar, hè, wat extra onder de aandacht.
1: Ja, vlooien die zijn wel het hele jaar door nu en wel veel meer in voorjaar en zomer. Maar ze zijn er het hele jaar omdat we natuurlijk centrale verwarming hebben met z'n allen. Dus het is een heerlijk klimaat voor vlooien om in hoekjes hun nabestaanden te deponeren, om zo maar te zeggen. En dan uiteindelijk komen ze dan uit door een trilling. En vaak is dat wel het voorjaar, hoor. Maar zorg ervoor dat je dieren gewoon vlooienvrij houdt. Het is niet heel moeilijk. Er zijn heel veel middelen voor, hele veilige middelen ook. En brengen ook ziektes over. Met name ook wel... Kijk, voor de dieren zelf, vlooien brengen niet zozeer heel veel ziektes op mensen over, behalve dat je er behoorlijk jeuk van kan krijgen ook. Maar dieren kunnen wormen van vlooien krijgen bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: En dat is gewoon vervelend.
0: En als we bijvoorbeeld zandbakken, hè, daar rond die omgeving of onder de bosjes vandaan kruipen, dan kunnen ze al... Dat mee per ongeluk mee naar binnen nemen, hè, bijvoorbeeld.
1: Ja, zeker. En zandbakken zijn natuurlijk heel gevaarlijk voor kinderen ook. En dat zijn dan met name de wormen die, die daarvoor verantwoordelijk zijn. En die zie je niet. Je ziet die kiestertjes van die wormen niet in dat zand liggen. En kinderen hebben de gewoonte om zand in hun mond te steken.
0: Ja.
1: En dat kan wel gevaarlijk zijn. Dus dek je zandbak gewoon goed af. Hè. Dat is natuurlijk een boodschap.
0: Opvangen, dek je zandbak af. En mocht je nog niet een afdek hebben, zorg er dan voor. Of we spreken het in ieder geval met je team. Dan kunnen we erger voorkomen.
1: Ja, absoluut. Ja. En teken, dat is natuurlijk een behoorlijk groot probleem. Ook voor mensen. Omdat dat echt wel heel gevaarlijke ziektes kan overbrengen. Dus
0: zowel de ziekte van Lyme als bij mensen en dieren.
1: Ja, bij mensen en dieren. Ja.
0: Dus. Ja. Nou, straks de vakantietijd, maar je wilde het ook over roken en huisdieren hebben.
1: Ja, er is een nieuw onderzoek door het Trimbos Instituut vrijgegeven. Dus die uitkomst daarvan, dus in februari is dat onderzoek afgesloten, deelonderzoek. En daar blijkt toch wel onomstotelijk uit dat roken niet alleen voor ons als niet-roker, als we in de buurt van roker zijn, gevaarlijk is.
0: Ja.
1: Nog niet praten over roker zelf.
0: Ja, als je zelf rookt, is het al schadelijk genoeg. En maar de omgeving rookt mee.
1: Ja,
0: dat denken we soms niet, maar ja.
1: Ja, het is wel zo. En dat noemen we tweedehands rook. En tweedehands rookschade. En die is ook behoorlijk. En bijvoorbeeld, kijk, als je in een huis komt van iemand die in huis rookt, dan zie je dat alles geel is.
0: Ja, een beetje blauwachtig. Gloed hangt er soms
1: op. Ja, nou, daar zitten allemaal schadelijke stoffen in. Ja. En ja, huisdieren hebben ook last van die tweedehands rook.
0: Ja.
1: En we zien veel meer bronchitis bij huisdieren van rokers.
0: Ja.
1: Maar wat nu ook aan het licht gekomen is dat huisdieren hebben ook last van derdehands rook. En dat is omdat ze zichzelf likken. En dan met name katten. Die wassen zichzelf natuurlijk heel intensief schoon. En die wassen de schadelijke stoffen die neerslaan op hun vacht, wassen ze van zich af. En die komen in hun bek. En geven dus ook veel schade inwendig. Maar ook dus in de bek zelf. Waardoor we dus vaker mondkanker zien bij huisdieren. Van rokers.
0: Nou ja, ik wist wel dat je meerookte kon als mens, maar zo, hoe het zo in detail met de huisdieren zat, dat wist ik niet.
1: Nee, we hebben het vroeger wel geleerd, ook tijdens de studie, maar op de een of andere manier sla je het niet helemaal op of zo, dan moet er weer zo'n onderzoek komen.
0: Ja, dan begon bij jou ook weer het lampje te branden.
1: Toen dacht ik, ach ja, dat is misschien wel belangrijk om daar eens aandacht aan te besteden. Ja. Dat het toch wel belangrijk is dat mensen die roken dat gewoon niet in huis doen, maar buiten. Als ze huisdieren, zeker als ze huisdieren hebben.
0: Ja.
1: Dat je dat gewoon wel buiten doet dan, zodat je niet direct je huisdieren daarmee in gevaar brengt.
0: Nee. Oh. Of nadenken.
1: Ja, het is een aandachtspunt.
0: Ja,
1: hè?
0: Zeker. Nou ja, ik zei het net al, de vakantietijd komt er ook weer straks aan. Het is natuurlijk nu bijna voorjaarsvakantie, maar de zomervakantie en alle vakanties komen er weer aan.
1: Ja.
0: En nou, of je wel of niet naar het buitenland gaat, is wel belangrijk om op tijd met bijvoorbeeld paspoort te checken. Ga je naar een land waar injecties of pilletjes voor nodig zijn, op tijd met je dierenarts bespreken. Hè?
1: Ja, rabies bijvoorbeeld, hè, hondsdolheid. Het is in Nederland niet verplicht, maar in de rest van Europa wel. En dan moet je 3 weken van tevoren moet je zo'n vaccinatie halen, anders kom je de grens niet eens over. En het is wel, en dus niet alleen dat je de grens niet overkomt, maar het is ook heel belangrijk dat het gaat ook om de veiligheid van van de dieren.
0: Ja.
1: Want ze zijn na 3 weken zijn ze beschermd tegen rabies. En het komt gewoon voor in het buitenland. Dus dat zijn wel belangrijke dingen. Mensen kunnen alle informatie over wat ze kunnen doen als ze naar het buitenland gaat voor de veiligheid van hun dier en wat vereist is ook vinden op de website LICG. Dat zijn 4 hoofdletters.
0: Ja, LICG, daar staan heel veel mooie informatie op.
1: Er stond ook bijvoorbeeld dit van dat roken, vond ik daar.
0: Ja.
1: En onder nieuws.
0: Nieuws.
1: Dus gewoon als je huisdiereigenaar bent, joh, ga af en toe eens naar die website.
0: Ja.
1: Er staan ook interessante artikelen over voor je huisdier.
0: Sowieso, als je vragen hebt aan Paula of over je huisdier, lisetteprager@gmail.com. En dan komt de volgende keer komen we erop terug. En de gemeente en de huisdieren. Dat is het punt waar je volgende keer heel uitgebreid over wil hebben. Maar je wilt nu alvast een beetje onder de aandacht brengen.
1: Ja, nou ja, ik ga de volgende keer nader op in. Want er is een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid opgesteld. En ik wil dat eens bestuderen, maar het zijn heel veel pagina's. Dus daar ga ik even voor zitten. En zodat ik volgende keer een duidelijk verhaal voor de mensen heb. Ik wil nog heel kort even over agressie bij honden hebben.
0: Ja.
1: Sommige honden zijn helemaal niet, de meeste honden, bijna alle honden zijn helemaal niet agressief. Honden zijn verschrikkelijk leuke huisdieren. En soms heb je een heel leuk huisdier wat ineens wel agressie laat zien. En dan denken mensen, nou, er is vast iets in zijn hoofd niet in orde. Maar soms is het veel simpeler. Dan heeft een dier gewoon pijn. En dus als je merkt dat er gedragsverandering is bij je huisdier en je denkt, hé, wat doet hij nou? Dat doet hij nooit. Ga naar je dierenarts en laat hem onderzoeken en kijk of hij pijn heeft. Want er is inmiddels aangetoond dat heel vaak agressie bij dieren die anders heel sociaal en lief zijn, dat pijn gerelateerd is.
0: Ja,
1: dus dat
0: kan. Want wij kunnen zeggen, nou, ik heb daar last van, of zullen we een keer naar de huisarts? Maar hij kan dat of zij kan dat niet aangeven.
1: Precies.
0: Nou ja.
1: Ja, dus dat wilde ik ook nog even.
0: Ja,
1: even
0: bij deze. lisettevrager@gmail.com voor alle tips en tricks voor de volgende keer. Paula, dankjewel weer.
1: Heel graag gedaan.
0: Volgende keer gaan we weer een mooi onderwerp bespreken.
1: Gaan we doen.
0: Oké, dankjewel.

begrip. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: met villa en de jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
2: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
2: Ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
2: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
0: Wij zijn het vak

0: Jobrooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het sloeg daarna over naar twee woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig nog niet terug. En de oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er al vroeg in de ochtend om een goede plek op het strand te krijgen. De gemeente betaalde voor het concert. De verwachting is dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden op de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. Dan nog het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer. En dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Elisabeth pakt uit Ellen ten Damme. Dag Ellen.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hoi, je bent onderweg hè, ook hoor ik.
1: Ik ben op weg naar een optreden, dat klopt, voor het Wereld Natuur Fonds.
0: Ah, ja, ook mooi.
1: Ja, daar ben ik ambassadeur van en af en toe doe ik daar iets voor. Ja.
0: Ja, nou, dus mooi in ieder geval. Leuk je weer te spreken. Er zijn wel weer ontwikkelingen hè. De laatste keer was rond je kerstshow.
1: Ja, nu staat er wel weer een nieuwe tour op de planning. Vanaf 8 april ben ik op tournee met nieuw repertoire. Het komt ook een nieuwe plaat, de nieuwe single. Een nieuwe single heet Rare Ding.
0: Rare Ding.
1: En daar heb ik een clipje bij gemaakt. Die komt 10 april uit. En 8 en 9 april sta ik in Rotterdam en 10 april in Alkmaar. En daarna nog Paradiso, 013, nou al dat soort dingen, Door een Roosje. De grote popzalen doe ik aan Oosterpoort, Groningen. En daar heb ik heel veel zin in, want ik ga met mijn band. Het is geen theater, het is de popzalen in weer eens.
0: Ja.
1: Ja, dus iedereen staat in de zaal.
0: Ja, heel ja, anders weer, maar ook leuk, denk ik.
1: Ja, daarom doe ik het. Ja.
0: Nou, volgens mij vind je het sowieso leuk om op het podium te staan. Het maakt jou niet uit of het theater of anders is, toch?
1: Nee, dat maakt niet uit. Maar je past je show aan op waar je staat natuurlijk. Dus in een popzaal heb je geen trekkerwanden, zoals dat heet. Kan je geen, kan je niet 20 keer van decor wisselen of zo. Het staat gewoon min of meer vast. Dus we gaan met visuals werken. Met projecties en zo.
0: Projectieschermen, ja.
1: Ja, nee, niet schermen, maar gewoon op de muren, weet ik zo. Ja. Ja.
0: Leuk. En je zei het net al natuurlijk, je nieuwe plaat, hè, volgende week 10 april.
1: Ja, nou niet het album, maar de single komt uit. Met een clipje en het heet Rare Dingen. Het gaat erover dat vrouwen met name rare dingen doen voor hun uiterlijk. En waarom, vraag ik mij dan af ook. Het kost veel geld, het kost veel tijd en het doet nog steeds ook. Ja. Maar goed, daar gaat het een beetje over.
0: Ja. Echt wel een beetje een thema, hè? Ook in deze tijd.
1: Nogal, ja. Ja. Dat is nogal uiterlijk. Al die selfies en zo op Instagram. Ja, ik vind het allemaal veel te ver gaan. Dat het namelijk zo op uiterlijk ligt. En, maar ik probeer het op een beetje grappige, humoristische wijze.
0: Luchtige manier te, de boodschap over te brengen.
1: Ja, dus ik steek vooral de draak met mezelf. Ja. Ja.
0: Nee. Hartstikke goed. En Alkmaar, hè, komt ook aan.
1: Ja, het podium heet Victory. Ik ken het eigenlijk helemaal niet zo goed, geloof ik. Ik kan me niet eens herinneren dat ik daar ooit geweest ben. Kan het kloppen? Ik weet helemaal niet hoe oud het die zaal is. Maar
0: ja, volgens mij meer richting, meestal ga je richting theater en dat soort dingen. Daar ben je natuurlijk wel geweest in Alkmaar, maar ja.
1: Nee, maar ik ben al heel oud. Ik trad vroeger nooit op in theaters. Dat doe ik ook pas de laatste 15 jaar of zo. Dus de 25 jaar hiervoor trad ik op in clubs en popzalen. Maar ik ben even vergeten hoe dat in Alkmaar heette allemaal. Welkom.
0: Wees welkom, dus als je dit hoort, ga lekker naar Ellen ten Damme toe en dan kun je even goed genieten, want het blijft genieten met jou.
1: Ja, never a dull moment. het is de plaat Medusa heet het. Er komen oud-Griekse teksten in voor en die gaan we met z'n allen meezingen. Niemand weet hoe het klinkt eigenlijk, oud-Grieks, maar van 2000 jaar geleden, maar toch gaan we dat doen.
0: Ja, er zit vast gewoon een herkenbaar deuntje in.
1: Nou, ik ken geen één liedje uit het oude Griekenland, maar we gaan...
0: Nou, het wordt vast een feestje.
1: Liedjes van mij, ja.
0: Het wordt vast een feestje, zoals het altijd met jou wordt.
1: Ja. Ja.
0: Dat is het voorjaar, maar een drukke zomer dus ook met optredens.
1: Ja, ik ga weer parade doen in Den Haag, Amsterdam en... Dat was het.
0: Nou, leuk.
1: Maar, en ik ga nog naar Denemarken optreden.
0: Oh?
1: Andere band. Dutch Swing College Band. Daar was ik ook mee in Japan. In oktober. Daarmee ga ik altijd naar het buitenland. Maar de clubtour is gewoon mijn eigen band. Ja.
0: genoeg dingen op de planning in ieder geval.
1: Ja, ik probeer te doen wat mij leuk lijkt. Dat zit in het leven.
0: Ja, en wij als burgers mogen daar mee van genieten meestal. Dus dat is hartstikke leuk.
1: Ja, daar doe ik het voor. Ja.
0: Leuk. Dan wens ik jou heel veel plezier ook, Alkmaar.
1: Dankjewel, Lisette. Ja.
0: En leuk je weer gesproken te hebben. Het is altijd fijn en een feestje om jou weer even te spreken, om weer bij te kletsen.
1: Ja, welkom 10 april. En als je niet 10 april in Alkmaar, dan kijk in de buurt. Groningen, Oosterpoort, weet ik veel. Wat is in de buurt? Ik weet niet, Amsterdam natuurlijk. 13 mei, Paradiso.
0: Kijk, ook een mooie plek.
1: Ja.
0: Ellen, dankjewel. En heel veel plezier en succes met alles, hè.
1: Dankjewel, hè.
0: Ja, doei.

0: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
1: Radio 80 Hit Dossier. Hits van toen en nu. De jaren 70.
2: De jaren 70.
1: De jaren 80.
2: De jaren 80.
1: De jaren 90.
2: De jaren 90.
1: En de hits van nu. Nu. Radio 80 Hit Dossier.
2: Hit Dossier.
1: Elke werkdag van 2 tot 4.
3: Non-stop.
1: Radio 80 Hit Dossier.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De historische stofzuigerbus heeft dit weekend na jaren restauratie weer zijn eerste rit gemaakt door Bergen. Vrijwilligers staken meer dan 17.000 uur werk in de oude bus die ooit als wrak werd gevonden. Met hulp van zeldzame onderdelen is hij helemaal opgeknapt. De eerste rit zorgde voor veel emotie en herinneringen. De bus wordt straks gebruikt voor bijzondere ritten zoals bruiloften en jubilea. Een auto is vrijdagavond in een sloot beland langs de Klaassen en Evendijk in Bergen nadat hij moest uitwijken voor een motor. De bestuurder bleef ongedeerd. De motorrijder reed in een bocht aan de binnenkant van de weg waarna de automobilist moest uitwijken. De motor stopte kort, maar reed daarna door. De auto is door een bergingsbedrijf uit de sloot gehaald. De politie doet onderzoek naar het ongeval. De bestuurder testte negatief op alcohol en drugs. De Alkmaarse bloedbank is hard op zoek naar nieuwe donoren. Sanquin meldt dat er ruimte is voor rond 700 nieuwe bloeddonoren. Door de tijd heen zijn donoren gestopt vanwege hun leeftijd, gezondheid of andere omstandigheden. Met de campagne De Kunst van het Doneren probeert Sanquin de tijd te keren, samen met de Nederlandse musea. Nieuwe donoren en mensen die helpen met werven krijgen een goodiebag en maken kans op 2 museumkaarten. Horecazaken in de gemeente Dijk en Waard mogen tijdens het WK voetbal langer open blijven. Dat heeft het college van burgemeesters en wethouders van Dijk en Waard besloten. Het college reageert daarmee op raadsvragen van het CDA en op verzoeken van ondernemers. Horecagelegenheden kunnen voor de ruimere openingstijden een ontheffing aanvragen. Het WK wordt gehouden in Mexico, Canada en de VS en begint op 11 juni. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, olé. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé, olé. Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en je met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Olé, olé. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. Olé, olé. En ik bezweer u, beminde gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel part?

0: Speelt de beschaving ons wekelijks zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Speelt me liever en de blanke zoveel bekakter dan de zwarte. Speelt de beschaving ons wekelijks zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen.
1: E-bike tot mountain.
2: Amerikaanse ochtend. Duitsland en de VS. President.
0: Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen.
1: E-bike tot mountain.
2: Amerikaanse ochtend. Duitsland en de VS. President Trump.
0: Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen.
1: E-bike tot mountain.
2: Amerikaanse ochtend. Duitsland en de VS. President Trump het nieuwe voorstel om Iran te gaan studeren, maar wacht niet dat het daar. Sinds weken is er een taak het vuren te ver. Trump benadrukt is de luchtaanvallen Iran zullen worden hervat. Iran's breed hebben betaald.

Ons tweede nummer is, wij gaan luisteren naar het eerste deel van Mahler's symfonie nummer 5. Het is een dramatisch gedeelte, toch met heftige, wervelende figuren van het hele orkest. Het stuk wordt gespeeld door het Nederlands Studentenorkest onder leiding van Lucas Vis en het heet Trauermars.

perspectief, als op kurken. Ogenblikken van liefde drijf ik. Dobberend naar de zangers op de glazen zee. Momenten van liefde monden uit in eeuwige procedures van verbazing en verwondering. Liefde van God, eindeloze verrukking, feest zonder eind, eeuwigheid. We gaan luisteren naar het mannenkoor uit Urk vandaan, onder leiding van Jacob Schenk met het lied Sanctus.

Hans Bauma schreef: een mond vol liefde. Een mond vol liefde. Een tongpunt geloof. Meer heb ik niet. Heer, neem het aan. Laat het voldoende zijn. Sta mij toe uw schapen te weiden in uw genade. Uw lammeren te leiden naar de bron van uw liefde. Geef mij de staf, uw zegen. Gij weet dat ik u lief heb. We gaan luisteren naar Bedien Stenberg met orkest. En ze gaat voor ons spelen Adante, thema uit Elvira Madigan.

Johannes de Heer schrijft, heeft een lied geschreven. Dat is nummer 73 in zijn bundel. En er staat: zie ons wachten aan de stromen, aan de oever der rivier. Straks zal onze bootsman komen en wij varen af van hier. Het refrein: hoe de storm ook mogen woeden, op de reis naar de eeuwigheid. Jezus is de trouwe bootsman die ons altijd veilig leidt. Dat gaat voor ons zingen en het koor, een groot koor, met samenzang van Wim Klein Langeveld. Zie ons wachten aan de stromen. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag?

Deze dame die zo dadelijk voor u gaat zingen behoeft haast geen aankondiging. Zij was de vrouw die in de Tweede Wereldoorlog de manschappen een hart onder de riem stak. Zij gaat zingen over het bekende lied The Holy City en zij is Vera Lynn.

Het Nederlands Studentenorkest onder leiding van Roland Kieft gaat opnieuw voor ons spelen een klein deeltje van Morgenrood der Mensheid van Sjostakovitsj. De componist heeft dit geschreven voor al de nabestaanden uit rampen, oorlogen en revoluties. Hij zegt met dit stuk alsof alleen in hoop en mogelijkheid schuilt om te overleven.

Als ik even denk aan vanavond, met name in Bergen, waar dus een kleine 1000 mensen zeg maar rondom de geallieerde graven staan, dan is er maar één ding wat dus mij in het hart ziet. En is: het lied blijft bij mij, Heer. Als de zonlicht niet meer straalt, blijft met mij, Heer. Als straks de avond daalt, als vrienden heen gaan in stormgetij, blijf gij ter hulp gereed, o blijf bij mij. We gaan het luisteren door de gezamenlijke koren onder leiding van Everhard Zwart.

Het Reunie-Orkest Trompettenkorps de Cavalerie sluit dit herdenkingsprogramma af met Final Celebration. Dit stuk wordt ook gespeeld aan het eind van een tap toe. Wij hopen dat wij voor u een mooi programma hebben samengesteld. Als u een lied of een bepaald stuk zou willen horen of willen bestemmen voor een ander, dan kan dit even een kaartje sturen naar Evert Spee, Langerijm 14, 1862 Bennenico. Of even bellen 589-7571. Mede namens de technicus Willem van der Helm wensen wij u nog een fijne zondag. Zij die ziek zijn of bedroefd wensen wij veel sterkte toe de komende maand. Een hartelijke groet en een muzikale groet van ons beiden.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste een kilometer afstand van hun dorp. Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaanse Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand geregeld. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan de Italiaan Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, tot ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en

Het carillon. Ik zag de mensen in de straten, hun armoe en hun grauw gezicht. Toen streek er over de gelaten een luisteren, een vleug van licht. Want boven in de klokkentoren, na het donker bronzen uren slaan, ving over heel de stad te horen de bijaardier te spelen aan. Valerius, een statig zingen, waarin de zware klok bewoog. Doorstrooid van lichter sprankelingen, wij slaan het oog tot u omhoog. En één tussen de naamloos velen, gedrongen aan de huizenkant, stond ik te luisteren naar dit spelen, dat zong van mijn geschonden land. Dit sprakeloze samenkomen en Hollands licht over de stad, nooit heb ik wat ons werd ontnomen zo bitter, bitter lief gehad. Van Ida Gerhard uit oorlogsjaar 1941.

0: We zijn hier bij elkaar in de pastorie van de Willy Brotherskerk in Heiloo.
1: Ja.
0: En ik heb de eer om met Steve Purperhart te gaan spreken. En de achternaam Purperhart vind ik iets heel bijzonders. Mm-hmm. Misschien kan je daar ons iets over vertellen.
1: Ja, de naam Purperhart is een Surinaamse naam, een gewone Surinaamse naam. Net zoals je in Nederland de Janssens hebt, zo heb je ook de Purperharten. Het is een vrij algemene naam. En de naam Purperhart is van een boom, hè? Purperhart, hout. En waar het mee te maken heeft, weet ik niet. Maar het zou kunnen dat in de streek waar mijn voorouders vandaan kwamen, alleen maar die boomsoorten voorkwamen. Maar hou me dat in goede.
0: Okay.
1: En het is een hele mooie boom met een hele mooie, diepe, warme kleur. Duurzaam, zeggen ze. En stevig. En daar hou ik ook van. Ik hou van die boom. Soort voordat ik al wist dat het de naam Purperhart droeg.
0: Kijk,
1: eigenlijk.
0: Dat is mooi.
1: Ja,
0: zeker.
1: Ja, ja. Ja.
0: En is het ook gebruikt om zeg maar mee te bouwen of dat je weet of om te verbouwen bijvoorbeeld?
1: Om te bouwen handel. Zeker voor meubels geloof ik zeker. Ik heb zelf toen ik diaken gewijd werd heb ik een kaars gekregen met de datum van mijn diakenwijding enzovoorts. Maar de kandelaar is gemaakt van purperharthout. Dus,
0: het is ook hardhout. Ja,
1: het is hardhout,
0: dus
1: steeds.
0: Oké, dat is hartstikke mooi.
1: Ja.
0: Nou, prima. Ik hoor het woord diaken ook al noemen.
1: Mm-hmm.
0: En diaken komt denk ik van diakonos. Het is een Grieks woord, had ik begrepen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, heb ik even opgezocht. En het betekent dat je toch een dienend bent. Dat je zeg maar dus, en vooral voor mensen die, of voor misschien wel meer in het leven,
1: mm-hmm.
0: waar het nodig is, laat ik het zo even zeggen.
1: Ja.
0: Kun jij een beetje beschrijven wat de taken zijn van een diaken?
1: Een diaken die assisteert sowieso in de liturgie. En als taak heeft hij om het evangelie te verkondigen in de eucharistieviering. Hij assisteert de priester en hij heeft ook een dienende taak naar de gemeenschap toe. Dus in de zin van niet speciaal liefdadigheid, maar aanwezig zijn, in gesprek gaan met de mensen, de mensen opvangen en het geloof verkondigen op die manier. Dus dat is die dienende taak van de diaken. Je dient God in de liturgie, je assisteert de priester en je dient de mensen, het volk van God.
0: Ja. Dat lijkt me een omvangrijk geheel. Het is best wel heel, heel breed.
1: Het is heel breed, ja.
0: Ja, heel breed,
1: dat klopt,
0: zeker.
1: Dat klopt.
0: En als je het hebt over de gemeenschap,
1: mm-hmm.
0: en ik noem even gemeenschappen, want eigenlijk zie ik het natuurlijk in verschillende plekken. In Limmen, in Heiloo, in de Egmonde.
1: En Akersloot.
0: Nog even vergeten bij, heel belangrijk. Ja, dat is echt, moet je wel iedereen noemen, anders dan gaat het natuurlijk ook niet helemaal goed. En zijn er voor jouw gevoel daar veel verschillen in wat je doet in die gemeenschap? Of is er in de gemeenschap meer aanwezig, meer vragend als het gaat om jouw diaken zijn of dan de andere gemeenschap?
1: Ik ben voornamelijk in Heiloo. Daar heb ik de meeste diensten. En in de andere gemeenschappen ben ik daar iets minder. En de vragen zijn wel dezelfde vragen. Of het nou om uitvaart gaat, of het nou om een gesprek gaat. Of de liturgie. Maar ik ben meer in Heiloo. En de een vraagt meer dan de ander, weet ik niet.
0: Nou, meer of minder, maar misschien anders? Misschien een ander soort...
1: Nee, niet anders. Niet anders.
0: Een mooi woord, een andere vibe, dat soort dingen. Maar...
1: Er is sowieso een andere vibe. Hè? En Heiloo kennen de mensen mij meer, ook vanwege de abdij. Ze kenden me nog toen ik nog monnik was in de abdij. En eigenlijk overal. Maar elke kerk heeft een eigen manier van omgaan met liturgie, omgaan met elkaar. En in die kleine dorpen zoals Akersloot of Limmen zijn de mensen misschien wat hechter. En dat geldt ook voor Egmond aan de Hoef, maar het is toch een andere vibe. Hè? De ene doen meer, vragen je meer aan godsdienst, hè? Dan de andere.

0: Ja, we hebben het ook over de schepping en over geloof en de schepping.
1: Mm-hmm.
0: En wat die twee met elkaar eventueel te maken kunnen hebben. Dus hoe wij als gelovige mensen
1: mm-hmm.
0: om kunnen gaan met wat er in de natuur is, wat er leeft en groeit enzovoort. Heb je daar een gedachte over?
1: Als je het over schepping hebt, dan is de schepping door God geschapen. Dus de schepping draagt, of God draagt de schepping. Dat wil zeggen, als God de schepping draagt, wil zeggen dat de aanwezigheid van God in de schepping herkenbaar is of kenbaar is. En dat betekent dus, zoals in Genesis 1, God heeft het beheer van de schepping aan de mens gegeven. Betekent dat wij dus op onze beurt nu ook op een goede manier voor de schepping zorg moeten dragen. We moeten gaan richting de schepping ook bezielen met de kracht die wij van God hebben gekregen. Dat wil zeggen dus duurzaam omgaan met de schepping. Ik ben heel blij met de jeugd of met de generatie van nu die aandacht hebben voor het klimaat. Daar ben ik echt heel blij mee dat zij daarvoor opkomen. Want het is ons geschonken. Het is God heeft het aan ons geschonken, opdat wij in vrede kunnen leven in de schepping. We hebben allemaal een plek in de schepping van God. De schepping zie ik als het ware als een grote tuin van God, waarin wij mogen leven. En de oceaan als het ware het aquarium van God, waar wij ook van mogen genieten. Dus alle reden daartoe om behoedzaam, voorzichtig, met aandacht met de schepping omgaan. En net zoals wij aandacht voor elkaar moeten hebben, zo zou het ook gaan met de schepping.
0: Ja, mooi. Heel mooi gezegd. En kan jij ook vanuit je positie, vanuit je diaconiek, zeg maar,
1: mm-hmm.
0: kan je ook dan mensen daartoe inspireren? En op welke manier doe je dat?
1: Niet zoals de klimaatactivisten dat doen, maar toch op een andere manier. Hè? Dus in het pastoraat, zeg maar, in de liturgie, aandacht geven aan de liturgie, aan de mensen met wie je te maken hebt. En laat dat een inspiratie zijn van hoe we met elkaar omgaan, maar ook hoe we met de natuur omgaan.
0: Ja. Dat zou heel erg mooi zijn.
1: Ja. Ja,
0: zeker.
1: Ja.
0: Als het effect heeft.
1: Ja.
0: En wat je zegt, jongere mensen,
1: mm-hmm.
0: die zijn zich dat heel erg bewust.
1: Ja.
0: En die proberen ernaar te leven.
1: Ja.
0: Veel meer dan mijn generatie deed mm-hmm. of doet misschien zelfs wel. En wat merk je daarvan bij die jongere generatie? Behalve hun aandacht voor het onderwerp, merk je ook in hun gedrag echt iets anders? Of zeg je van nou, dat gaat een beetje ver?
1: In het gedrag, dat weet ik niet. Ik heb het nog niet echt bestudeerd. Maar het feit dat ze daarvan bewust zijn, dat ze dat ook doorgeven aan anderen die na hun komen. Je zou kunnen zeggen dat dat echt een voorbeeldig gedrag is. Hoe om te gaan met de schepping. En wat ik daaraan wil koppelen is toch ook dat er heel veel jonge mensen dat willen toetreden tot de kerk. Dus dat vind ik heel erg belangrijk. Wie weet is de natuur een soort ingang, dat weet ik niet, maar het zou kunnen. Dus als ik zou zeggen van nou, of ik dat in hun gedrag zie, dan zou ik zeggen ja, ik zie dat ook in het gedrag van de jonge mensen.

0: Steve, we hebben het gehad over jongelui... Mm-hmm. Die waarschijnlijk weer belangstelling hebben voor geloof en voor christen zijn. Mm-hmm. Zijn daar tekenen voor jou van in deze omgeving? Of wat zie je hiervan?
1: Tekenen daarvan heb ik nog niet echt gezien. Nou ja, jawel, wel. Ik zie jonge mensen wel in de kerk komen... maar nog niet echt dat ze regelmatig komen of dat ze een gemeenschap willen opbouwen. Maar ik denk zelf dat zij ook de aandacht nodig hebben. Hè? Want we zijn nu meer gespitst op de mensen die vaker komen, de ouderen, de mensen die iets doen, de vrijwilligers enzovoorts. Maar ik denk dat we als kerk ook ruimte mogen maken voor nieuwe mensen die de kerk willen die deel willen uitmaken van onze kerk, die gemeenschap willen zijn. En ik denk dat die wel op een speciale manier of op een andere manier benaderd moeten worden. Dat signaal moeten wij zelf afgeven van wij staan open, wij zijn bereid. Of wij willen met jullie verder, hè, om samen kerk te zijn. En ik denk dat ons de volgende stap moet zijn, openstaan voor... nieuwe gedachten, nieuwe ideeën die nieuwe mensen brengen. En ook zoeken naar de taal. Want taal is heel belangrijk. Hè? Ons kerk zijn, we hebben eigen taal, eigen kerkjargon. En de mensen van deze tijd spreken ook een andere taal. En als wij op hetzelfde niveau met hun kunnen spreken in hun taal, denk ik dat wij daar veel verder kunnen komen. Want de aandacht is er. Als ik kijk in Amsterdam, bij de Chrisma-mis heb ik heel veel jongeren gezien die tot de kerk wilden toetreden. Er is toch wel iets gaande, iets waar wij zelf, die wij zelf niet in de hand hebben. Ik zeg dat het het werk van de geest is, van de Heilige Geest. En zo zie ik dat. En de geest waait overal. En ik denk dat die geest ook hier waait. Dus vandaar dat ik in het nieuwe parochieblad heb ik iets geschreven over de missionaire parochie en hoe wij kunnen beginnen. En wat ik merk is dat wij als kerk, we hebben heel veel vrijwilligers, mensen, hele lieve mensen die de kerk dragen, die van alles willen doen. Maar er mag toch wel iets meer bij. En dan bedoel ik meer gebed, gebedsgroepen. Dingen die er vroeger in de kerk waren, die deze kerk had, maar die allemaal verwaterd zijn. Dus denk ik van als wij mensen willen bereiken, mogen we daar ook weer voor openstaan. Want de jonge mensen, die zoeken naar van wat beweegt mij en wat drijft mij, wie ben ik? En dat kan gezocht worden binnen de kerk, binnen het gebed. En ik vind dat een goede start, dat de kerk open mag zijn, ruimte mag bieden aan mensen die willen beginnen met een gebedsgroep, om te bidden voor alles, voor zichzelf, voor de wereld, om zoiets te beginnen, dat het van binnenuit leeft.
0: Ja, ik vind het heel erg mooi wat je nu vertelt. Ik hoor je zeggen de Chrisma-mis in Amsterdam.
1: Ja.
0: Kan je daar een beetje beschrijving van geven, wat daar dan zo aansprekelijk is voor jonge mensen?
1: De Chrisma-mis, dat is een mis die altijd één dag voor Witte Donderdag gevierd wordt in de kathedraal. En daar worden alle oliën voor het komend jaar gezegend. Dan heb je het over olie voor de geloofsleerlingen, voor de ziekenzalving en voor de wijdingen. En dat is een kerkelijke gebeuren, zeg maar, een traditioneel gebeuren. Daar komt de hele kerk bijeen eigenlijk. Hè? Daar komen bijna alle priesters, alle diakens, alle mensen in de kerk werken, om daar getuige van te zijn dat de olie gezegend wordt en daar samen te bidden voor dat die olie dat het zegen mag brengen. En de jonge mensen die ik sprak, die zien daar toch iets van de oude kerk, dus aanhalingstekens, terug. Die zien dat er nog bestaat. Hè? Dat bestaat er al heel lang, deze traditionele zegening van de olie. Het gaat eeuwen terug. En dat is gelukkig behouden gebleven. En dat brengt de kerk ook samen. En ja, dat spreekt de mensen aan om, ja, ja, om daar aan publiek in grote getalen een getuige van te zijn en wat ze daar ontvangen hebben door te geven in hun eigen kring, zeg maar.
0: Oké, okay, oké. Okay. Is dat ook een beetje zo dat de jongelui ook weer meer houden van de oude muziek? Van de Gregoriaanse muziek? Of zeg je van, nou, dat heb ik niet echt gemerkt nog?
1: Nee, ik heb dat niet echt. Ik kan het niet echt met zekerheid zeggen. Het verschilt. Hè. Je hebt een groep die van gewone Nederlandse muziek houdt. En je hebt een andere groep jongeren die echt ook van Gregoriaans houden. Omdat ze het idee hebben dat dat is de eerste taal van de kerk, als het ware. En ze willen terug naar dat mysterie. En dat vinden ze via die taal van het Latijn.

0: Ja, ik heb daarnet even het woord mystiek gehoord. Het mysterie. En inderdaad, het schijnt dat jongelui nu, en sowieso denk heel veel mensen, waaronder ik zelf natuurlijk ook, toch vaak bezig zijn met het mysterie van het leven, van de dood, van nieuw leven, maar ook van geloven en van God. Ja, misschien kan je daar ook je licht over doen schijnen in dit gesprek, Steve.
1: Ja, het mysterie van het leven. Ja, kijk, wij weten niet alles. Hè? Daarom geloven wij in God. Wij geloven wat de schrift ons zegt over Jezus. En de kern van ons geloof is natuurlijk de verrijzenis van Jezus. Hè? Want daar geloven wij in, hè? Dat wij met hem verrijzen. Dus dat hij ons meetrekt de verrijzenis in. Dat is de kern van ons geloof. Maar het is niet iets wat wij zomaar kunnen geloven. Dus voor de menselijke logica is dat niet te begrijpen. En dat is toch het mysterie van God waar wij deel van willen uitmaken. En hoe doen wij dat? Wij doen dat middels het geloof. Middels wat Jezus ons leert. Hè? Een leven van liefde. En misschien wat Toon Hermans ook zong. Ik heb het leven lief. Hè? En daar in de diepte het leven lief hebben. Jezelf, de mensen, de schepping lief hebben. En binnen die context en binnen het leven in de kerk zoek je de verbinding met God. Hè? En de verbinding met God kan uitlopen tot een mystieke verbinding. Hè? Zoals Teresa van Avila, die had toch een soort vereniging met God op een hele diepzinnige manier die niet voor iedereen is weggelegd. En tegelijkertijd zegt onder andere Teresa van Avila en vele mystici dat mystiek zich ook in het dagelijkse plaatsvindt in de vereniging met God. Vaak niet merkbaar. Hè? Het gaat niet om dat je hemelse visioenen krijgt en allemaal beschouwingen. Maar in het dagelijks leven, de omgang met elkaar, daar is al iets van een mystiek gaande, een vereniging met God. Want je doet dat. Je gaat op een goede manier met mensen om, een christelijke manier. En dat is allemaal ingegeven door God, geloof ik. En die ingeving, als je daarmee verenig je zo met God. En in het alledaagse is God herkenbaar in hoe je met jezelf en met anderen omgaat. Daar is al een mystiek gaande, een verbinding met God op een hele innige manier. En je merkt dat misschien niet eens, hè? Want wij verwachten van mystiek, tenminste ik dacht dat vroeger dat je allemaal visioenen moest krijgen en om met God verbonden te zijn. En dat hoeft helemaal niet, dat is misschien helemaal niet zo. In het alledaagse, het gewone, is God te vinden.
0: Ja, en het is alleen misschien voor veel mensen toch nog wel moeilijk om dat dan te zien, om dat dan te voelen, te merken. En dat is misschien waar je alerter moet worden, wat jongelui ook weer willen.
1: Klopt.
0: Zou het kunnen?
1: Dat zou kunnen. Kijk, en inderdaad, wij mensen willen iets voelen, we willen iets tastbaar hebben, ervaring, of willen iets ervaren. En ervaren kan ook fysiek en geestelijk. Maar God werkt op zodanige manier, denk ik, dat wij het soms niet merken. En de vele mystici zeggen dat. Teresa van Avila, die zei dat ook, van speciaal voor haar medezusters, die net zoals Teresa misschien ook open wilde staan voor visioenen en hemelse beschouwingen. Maar Teresa zei, nee, God vind je ook tussen de potten en de pannen. Dus ook in het alledaagse, het gewone, daarin die aandacht geven aan wat je doet. En je op die manier je verbinden met God. En daar is ook al sprake van een vereniging met God. En de jonge mensen die hebben daar misschien nog meer ideeën en misschien ook hebben heel veel gelezen. En die verlangen naar dat mystieke, die misschien niet voelbaar is of merkbaar is, maar wel aanwezig is. En juist die aanwezigheid, denk ik, maakt dat zij verlangen naar, ik heb een verlangen naar God, hoe zou dat zijn? Ik verlang om samen te zijn met mensen, samen God te bezingen. Ik voel misschien iets, maar wat het iets is, weet ik niet. Maar ik vermoed dat dat God is. En dat was mijn gedachte toen ik echt helemaal in dit leven trad. Ik wil dichter bij God zijn, ik wil zijn liefde ervaren in mijn leven. En ik vermoed dat dat bij jonge mensen ook zo werkt.

0: ontvangen als ontvankelijkheid voor de gave van God, hè? Ontvankelijkheid voor dus die barmhartigheid die wij van God krijgen, daar ook open voor staan voor zijn woord, hè? Voor wat hij ons leert. In die zin versta ik ontvangen. En jij had het over bezitten, hè? Wij willen graag dingen en wij nemen het in bezit in plaats van ontvangen totdat wij het zelf gekregen hebben. Het is des mensen om te willen. Hè? Wij willen heel veel. We willen dat we het goed hebben. En we denken ook aan onszelf. En volgens mij is het helemaal niet verkeerd om iets te willen. Om iets te hebben. Hè? God heeft heel veel gegeven. Als je de schrift naloopt vanaf het Oude Testament. God heeft altijd bezit gegeven. Hè? Abraham heeft zoveel land en vee gehad. En God geeft een overvloed. Hè? Jezus zegt dat ook. De kwetsbare mensen, hij geeft hun zijn liefde. De verlamde man, de blinde man, de melaatse. Dus God geeft een overvloed. En ik denk dat wij die kunnen ontvangen als wij sowieso open voor staan. Als wij ons minder laten afleiden door niet te hebberig te zijn. Hè? Dus ik denk dat je daar een beetje op doelt. Als we daar even stil bij onszelf staan en gaan luisteren wat wij echt nodig hebben, denk ik dat wij meer van Gods genade kunnen ontvangen, meer kunnen toelaten. We overschreeuwen onszelf met bezit, we willen dit en dat en zus, en ik ook. En we willen heel veel en soms dan missen we eigenlijk wat God ons wil geven, of tenminste wat hij geeft. En ja, dan is dat heel jammer dat wij dat missen. Dus. En terecht zegt Theresa van ja, laten wij daar ook meer open voor staan. De aandacht geven voor de gaaf. Geef aan wat wij van God ontvangen. En dat kan al in hele kleine dingen, of het nou de aandacht is die iemand jou geeft. Kleine dingen die je toevallen in het leven. Goed gesprek of iemand die de deur openhoudt. Dat zijn allemaal kleine geschenkjes, kleine genade. Dingen die je toevallen.
1: Ja, daar kunnen we ook heel dankbaar voor zijn dan.
0: Precies.
1: Want dankbaarheid is ook een heel fijn ding, denk ik.
0: Ja, klopt.

U eeuwige, die ver weg zijt en ongezien. U komen toe mijn zwijgen en mijn lied. Alle verlatenheid en drift, mijn honger, mijn verlangen. Want gij zijt God, u komt het toe alleen. En niemand in verdriet, in vrede, is bij machte u te noemen. Onuitsprekelijk zijt gij en goed. Goed is de hand die alles heeft geschapen. Onzegbaar goed is onze broeder zon die elke dag maakt dat het dag is, die doorschijnend mooi van licht en krachtig is, die ons met blindheid slaat, overweldigt, troost, opvrolijkt, levend maakt. Ook goed en mooi is zustermaan met al haar sterren die gij van hemel hebt gemaakt. En goed als gij is broeder wind met al zijn wolkenvelden en goed weer, slecht weer en de lucht waarin wij leven, nietig en gelukkig. Gezegend is uw naam om zuster water die nuttig is en nederig, kostbaar en zuiver. Om broeder vuur die in de nachten brandt, lachend, robuust en ongewis. Om onze zuster moedertje aarde die de voeten draagt, die ons bestiert en alle soort van vruchten en kruiden geeft en bloemen fonkelend. Gezegend onbegrepen zijt gij, onvolprezen, om alle die terwille van uw liefde meedogend zijn, die alle ziekte, alle dorst verduren. Gezegend zij die het uithouden, ongekroond in deze wereld, zult gij hen kronen. Vervloekt en onbegrepen zijt gij en gezegend, om onze zuster de dood van het lichaam. Geen levende ziel die ooit haar kan ontvluchten. Gezegend zijn alle die zoeken naar u. De tweede dood zal hen niet overkomen. Dag mensen, zegent en gedenkt uw God en Heer. En dankt hem en dient hem in deemoed.

Het carillon. Ik zag de mensen in de straten, hun armoe en hun grauw gezicht. Toen streek er over de gelaten een luisteren, een vleug van licht. Want boven in de klokkentoren, na het donker bronzen uren slaan, ving over heel de stad te horen de bijaardier te spelen aan. Valerius, een statig zingen, waarin de zware klok bewoog. Doorstrooid van lichter sprankelingen, wij slaan het oog tot u omhoog. En één tussen de naamloos velen, gedrongen aan de huizenkant, stond ik te luisteren naar dit spelen, dat zong van mijn geschonden land. Dit sprakeloze samenkomen en Hollands licht over de stad, nooit heb ik wat ons werd ontnomen zo bitter, bitter lief gehad. Van Ida Gerhard uit oorlogsjaar 1941.

0: kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond, vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. Dat zorgt voor vertragingen bij nieuwbouw, terwijl er in de praktijk niet altijd risico's zouden zijn voor de gezondheid. Volgens juristen worden er op een klein deel van de landbouwgrond bestrijdingsmiddelen gebruikt. De gemeenten willen daarom dat er nieuwe regels komen. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op de Sjiïtische militie Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste een kilometer afstand van hun dorp. Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand regelmatig. President Trump wil nog meer militairen terughalen uit Duitsland dan de eerder aangekondigde 5000. Hoeveel precies heeft hij niet gezegd, maar het zou gaan om fors meer. Trump kondigde de terugtrekking vrijdag aan, mogelijk omdat hij boos is op de Duitse bondskanselier Merz, die afgelopen week kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. In Bretagne in Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lemon. De weduwe van John Lennon, Yoko Ono, kon de woordgrap niet waarderen en maakte daar daarom bezwaar tegen. Dan het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, het wordt ongeveer 20 graden. Op morgen een wisselvallige dag, dan wordt het 14.

0: 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

bill.

0: Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Wakey, wakey!
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, en zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
5: Oeh, oeh, oeh.
6: Kees, ben je daar?
7: Ja? Ja?
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
8: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
6: En doen we het stil op de radio. Apart.
4: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Het historische evenement Kaaskoppenstad in Alkmaar heeft nog €10.000 nodig om door te gaan. Het evenement staat gepland voor 6 en 7 juni. Door hogere kosten voor veiligheid en organisatie ontstond een tekort van €20.000. De helft daarvan is inmiddels opgelost. De organisatie roept inwoners en bedrijven op om te helpen met donaties, sponsoring of het kopen van tickets. Zonder extra steun komt het evenement in gevaar. Vrijdagavond zijn op de N203 bij Castricum meerdere mensen gewond geraakt bij een zware botsing. Twee auto's kwamen bijna frontaal op elkaar. Eén reed richting Heilo, de ander kwam uit Uitgeest. Drie ambulances kwamen ter plaatse. Twee slachtoffers raakten ernstig gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De weg was tijdelijk dicht. De politie onderzoekt de oorzaak. In een huis aan de Esdorrenlaan in Ouddorp is vrijdagmiddag brand uitgebroken. De brandweer kreeg melding van een dakbrand, maar bij aankomst bleek de brand aan de achterzijde op de zolderverdieping te woeden. De brandweer kreeg het vuur met een hoge drukspuit onder controle, maar toen was al wel aanzienlijke schade ontstaan. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Spoorbeheerder ProRail wil de spoorlijn door Heilo stiller gaan maken. De drukke spoorlijn gaat dwars door het dorp. De treinen komen dicht langs de huizen. Met onder meer schokdempers en geluidsschermen wil de spoorbeheerder de overlast van het treinverkeer beperken. De schermen worden zo vormgegeven dat ze niet storend zijn in het dorpsgezicht van Heilo. De werkzaamheden moeten plaatsvinden in 2027. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. Verschillende ramen zijn ingegooid met bakstenen en ook de deur van het gemeentehuis is beschadigd. Verder zijn er stickers geplakt van de Nederlandse vlag met daarop het woord corruptie. Het gebeurde even voor 2 uur. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas regelmatig geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. Ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. 4 op de 10 docenten geeft aan dat sommige leerlingen de ernst van de jodenvervolging bagatelliseren. In Bretagne in Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lennon. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen en gaf de Bretonse brouwer een ultimatum: de naam aanpassen of een boete riskeren. Dan het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig en 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.
4: Testing, testing, 1, 2, 1, 2, testing, 1, 2. In

0: Voor iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Zaterdagmiddag van 4 tot 6. The Base. Dit programma biedt een platform aan nieuwe, onbekende en lokale bands en muzikanten. Je hoort de muziek van deze bands, interviews met de bandleden, of je hoort ze live spelen tijdens de uitzending. Presentator René Bremmers neemt je mee met vergeten klassiekers en onbekende pareltjes. Dus met andere woorden, muziek, muziek en nog meer muziek. Dat wordt aangevuld met de wekelijkse agenda van concerten, festivals, evenementen en een maandelijkse column van Karin Kleinmeer. Tune in op de zaterdag van 4 tot 6 op Radio 80.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file op de N9, Den Helder richting Alkmaar. Tussen Schorrel en Bergen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Kassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Het historische evenement Kaaskoppenstad in Alkmaar heeft nog €10.000 nodig om door te gaan. Het evenement staat gepland voor 6 en 7 juni. Door hogere kosten voor veiligheid en organisatie ontstond een tekort van €20.000. De helft daarvan is inmiddels opgelost. De organisatie roept inwoners en bedrijven op om te helpen met donaties, sponsoring of het kopen van tickets. Zonder extra steun komt het evenement in gevaar. Vrijdagavond zijn op de N203 bij Castricum meerdere mensen gewond geraakt bij een zware botsing. Twee auto's kwamen bijna frontaal op elkaar. Eén reed richting Heilo, de ander kwam uit Uitgeest. Drie ambulances kwamen ter plaatse. Twee slachtoffers raakten ernstig gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De weg was tijdelijk dicht. De politie onderzoekt de oorzaak. Bewoners van de Doris Rijkersflat in Egmond aan Zee hebben een succesvolle inwonersbijeenkomst gehouden in hun strijd tegen sloop en nieuwbouw. Dorpscentrum Post aan Zee zat vol en bijna alle politieke partijen waren vertegenwoordigd. Kennemer Wonen onderzoekt nog wat beter is, nieuwbouw of renovatie, maar de bewoners vrezen dat het nieuwbouw wordt. Door veel aandacht te genereren hopen ze renovatie af te dwingen. De stad Alkmaar verdient tientallen miljoenen aan het toerisme. Dat blijkt uit het koopstromenonderzoek van Randstad. In dat onderzoek wordt becijferd dat toeristen jaarlijks ruim €80 miljoen uitgeven in Alkmaar. Dat geld komt vooral bij de horeca terecht. Bestedingen bij hotels, restaurants en cafés bedragen jaarlijks bijna €65 miljoen. Alkmaar is daarnaast een van de populairste winkelsteden van Nederland. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: @velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. De glazen pui is aan diggelen en zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. Ook zijn er stickers geplakt van de vlag met daarop het woord corruptie. Dat gebeurde allemaal even voor 2:00. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas geregeld geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. En ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. In Bretagne en Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lemon. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen. Ze gaf de Bretonse brouwer een ultimatum: de naam aanpassen of een boete riskeren. Dan het weer vanuit het zuidwesten, meer bewolking en regen. Het is 16 tot 20 graden. In het oosten en noordoosten kan het nog 23 graden worden. En daar vanmiddag ook kans op stevige regen- en onweersbuien. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A22 Beverwijk richting Velsen staat tussen Beverwijk en Knoop het Velsen een file met 10 minuten oponthoud. Dat heeft te maken met werkzaamheden op de A9. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Houd de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma?
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Het historische evenement Kaaskoppenstad in Alkmaar heeft nog €10.000 nodig om door te gaan. Het evenement staat gepland voor 6 en 7 juni. Door hogere kosten voor veiligheid en organisatie ontstond een tekort van €20.000. De helft daarvan is inmiddels opgelost. De organisatie roept inwoners en bedrijven op om te helpen met donaties, sponsoring of het kopen van tickets. Zonder extra steun komt het evenement in gevaar. Vrijdagavond zijn op de N203 bij Castricum meerdere mensen gewond geraakt bij een zware botsing. Twee auto's kwamen bijna frontaal op elkaar. Eén reed richting Heilo, de ander kwam uit Uitgeest. Drie ambulances kwamen ter plaatse. Twee slachtoffers raakten ernstig gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De weg was tijdelijk dicht. De politie onderzoekt de oorzaak. In een huis aan de Esdorrenlaan in Ouddorp is vrijdagmiddag brand uitgebroken. De brandweer kreeg melding van een dakbrand, maar bij aankomst bleek de brand aan de achterzijde op de zolderverdieping te woeden. De brandweer kreeg het vuur met een hoge drukspuit onder controle, maar toen was al wel aanzienlijke schade ontstaan. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Spoorbeheerder ProRail wil de spoorlijn door Heilo stiller gaan maken. De drukke spoorlijn gaat dwars door het dorp. De treinen komen dicht langs de huizen. Met onder meer schokdempers en geluidsschermen wil de spoorbeheerder de overlast van het treinverkeer beperken. De schermen worden zo vormgegeven dat ze niet storend zijn in het dorpsgezicht van Heilo. De werkzaamheden moeten plaatsvinden in 2027. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yesh Yılgız van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yesh Yılgız reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in Duitsland nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt hij dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yesh Yılgız verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland blijven. Op dit moment heeft de VS 39.000 militairen in Duitsland. In IJsselstein in Utrecht is vannacht het gebouw van het gemeentehuis vernield. De glazen pui is aan diggelen, er zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is het een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. En ook zijn er stickers geplakt van de vlag met erop het woord corruptie. Het gebeurde allemaal even voor 2:00 vannacht. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïnse leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. Dan het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon. Dan wordt het 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door wegwerkzaamheden staat er file op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Haarlem en knooppunt Velsen is de vertraging ongeveer een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Regio Nieuws, sport, sport, de agenda, agenda, het weer en meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard en blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Met de ochtend, middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort-Amsterdam staat bij knooppunt Diemen een file van 12 kilometer vanaf Naarden. De vertraging is 10 minuten. Staat een auto met pech, er is een rijstrook dicht. Op de A8 Zaanstad-Amsterdam tussen Zaanstad-Assendelft en knooppunt Zaandam een kwartier vertraging. En de andere kant op tussen Zaanstad-Zuid en Zaanstad-Koog ook een kwartier oponthoud. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en knooppunt Velsen 40 minuten vertraging door de afsluiting van de Wijkertunnel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De historische stofzuigerbus heeft dit weekend na jaren restauratie weer zijn eerste rit gemaakt door Bergen. Vrijwilligers staken meer dan 17.000 uur werk in de oude bus die ooit als wrak werd gevonden. Met hulp van zeldzame onderdelen is hij helemaal opgeknapt. De eerste rit zorgde voor veel emotie en herinneringen. De bus wordt straks gebruikt voor bijzondere ritten zoals bruiloften en jubilea. Een auto is vrijdagavond in een sloot beland langs de Klaassen- en Evendijk in Bergen nadat hij moest uitwijken voor een motor. De bestuurder bleef ongedeerd. De motorrijder reed in een bocht aan de binnenkant van de weg, waarna de automobilist moest uitwijken. De motor stopte kort, maar reed daarna door. De auto is door een bergingsbedrijf uit de sloot gehaald. De politie doet onderzoek naar het ongeval. De bestuurder testte negatief op alcohol en drugs. De Alkmaarse bloedbank is hard op zoek naar nieuwe donoren. Sanquin meldt dat er ruimte is voor rond 700 nieuwe bloeddonoren. Door de tijd heen zijn donoren gestopt vanwege hun leeftijd, gezondheid of andere omstandigheden. Met de campagne De Kunst van het Doneren probeert Sanquin de tijd te keren, samen met de Nederlandse musea. Nieuwe donoren en mensen die helpen met werven krijgen een goodiebag en maken kans op 2 museumkaarten. Horecazaken in de gemeente Dijk en Waard mogen tijdens het WK voetbal langer open blijven. Dat heeft het college van burgemeesters en wethouders van Dijk en Waard besloten. Het college reageert daarmee op raadsvragen van het CDA en op verzoeken van ondernemers. Horecagelegenheden kunnen voor de ruimere openingstijden een ontheffing aanvragen. Het WK wordt gehouden in Mexico, Canada en de VS en begint op 11 juni. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Minister Yeşilgöz van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yeşilgöz reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in dat land nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt ze dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yeşilgöz verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland zullen blijven. In Frankrijk zijn twee migranten omgekomen. Ze probeerden om met een bootje het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Het gebeurde vannacht vlak voor de kust bij Boulogne-sur-Mer in Noord-Frankrijk. De motor van het bootje viel uit, waardoor de 82 migranten doelloos ronddobberden. Toen het bootje weer op het strand aanspoelde, bleek dat twee vrouwen waren overleden. Volgens de autoriteiten zijn zij door verstikking om het leven gekomen. 16 mensen raakten gewond. De familie van de Iraanse mensenrechtenactivist Narges Mohammadi maakt zich nog altijd grote zorgen over haar gezondheid. Ze werd vrijdag vanuit een gevangenis in het noordwesten van Iran met spoed naar een ziekenhuis gebracht vanwege ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Maar volgens haar familie krijgt ze daar niet de juiste zorg. In december werd Mohammadi opnieuw opgepakt na kritiek op het Iraanse regime. Meer dan de helft van de onbekende oorlogsslachtoffers op het Nationaal Ereveld Loenen is geïdentificeerd, dat zegt de Koninklijke Landmacht. Op de begraafplaats liggen 4000 slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog begraven. Militairen, maar vooral burgers die zijn omgekomen bij onder meer bombardementen en in concentratiekampen. Dan het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het dan gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk in de regio. Onder andere file op de A1 Amersfoort-Amsterdam bij Muiden. Staat 10 minuten in de file. Op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen knooppunt Oude Rijn en Maarsen een kwartier oponthoud. En op de A9 Amstelveen-Alkmaar gebeurde een ongeluk bij Beverwijk. De weg is weer vrij inmiddels, maar je staat wel een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's is er altijd wat te vinden voor de echte muziekliefhebber. Zowel de nieuwe titels als de oude klassiekers. Je vindt Popeye Velvet Music aan de Boterstraat in Alkmaar. Minder tijd? Dan sturen we het graag naar je toe. En zoek je iets speciaals? Vertel het ons en we gaan voor je op zoek. Meer vragen? Bel of mail naar alkmaar@velvetmusic.nl.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal.
4: De burgemeester van IJsselstein is geschrokken van de vernielingen aan het gemeentehuis. Vannacht zijn ruiten ingegooid en ook de toegangsdeur is toegetakeld. De burgemeester spreekt van terror en noemt de mensen achter de vernielingen gaaiers. De beschadigingen hebben mogelijk te maken met plannen voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In IJsselstein worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Voor de onrust in IJsselstein is nog niemand opgepakt. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. Dat heeft het oliekartel besloten na een vergadering met Saoedi-Arabië, Rusland, Algerije, Irak, Kazachstan, Kuwait en Oman. In totaal worden er door deze 7 landen vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra geproduceerd. De straat van Hormuz, waar de meeste olie doorheen moet, is nog altijd zo goed als dicht. Dus wat voor effect de productieverhoging heeft op de markt is onduidelijk. Bultrug Timmy lijkt de goede kant op te zwemmen richting de Atlantische Oceaan. Dat blijkt uit data van de GPS-tracker die het dier heeft meegekregen. De precieze locatie van de bultrug is onbekend omdat de zender hapert. Die is mogelijk beschadigd geraakt bij de vrijlating gisteren. De bultrug lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Er waren meerdere pogingen om hem vrij te krijgen, maar steeds zonder succes. En uiteindelijk is Timmy met een schip richting Denemarken gebracht, waar hij gisteren werd losgelaten. In de Eredivisie heeft Heerenveen in en tegen Volendam met 2-0 gewonnen. Door de overwinning is Heerenveen zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. En het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolkt en regen. Kan ook gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort-Amsterdam staat tussen Naarden en Muiden 8 kilometer file. De vertraging is ruim 20 minuten door een aanrijding, maar alle rijstroken zijn vrij. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij de Wijkertunnel ook 10 minuten oponthoud. En op de A22 bij IJmuiden een minuut of 5 vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
6: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Het is zo vreemd. Ik weet niet wat me overkomt vandaag. Het is alsof ik je weer zie voor de allereerste keer.
1: Alweer gepraat, nog meer gepraat, alleen gepraat.
0: Ik weet niet hoe ik het je moet zeggen.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meest

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voorzitter Dijksma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is bezorgd dat het asieldebat in Nederland steeds verder ontspoort. In een bericht op LinkedIn schrijft ze geschrokken te zijn van opnieuw vernielingen aan het stadhuis, dit keer in IJsselstein. Vorige week waren er rellen bij het gemeentehuis in Loosdrecht. Dijksma roept gemeenten op om zich aan de spreidingswet te houden, zodat de opvang van asielzoekers rechtvaardig wordt verdeeld. En Dijksma zegt ook dat geweld en intimidatie niet passen in een democratische rechtsstaat. Minister Jesselgus van Defensie heeft in het tv-programma WNL op zondag gereageerd op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen terug te halen uit Duitsland. Jesselgus vindt dat we het hoofd koel moeten houden. De minister zegt dat de Amerikaanse krijgsmacht zwakker wordt bij een vertrek. Ze denkt dat de meeste Amerikaanse militairen voorlopig blijven. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand ging een toetjesbedrijf in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting, zegt de politie tegen Omroep Gelderland. In het centrum van Leeuwarden worden de spelers van Cambuur gehuldigd. Dit seizoen promoveerden ze naar de eredivisie. De spelers en staf reden met een open bus door de stad. Langs de route stonden veel mensen, ondanks de regen. Op een groot plein in de stad staat een podium waar ook Leeuwarder artiesten gaan optreden. Eerder werden de spelers van ADO Den Haag al gehuldigd. Zij eindigden op plek 1 in de eerste divisie, Cambuur op plek 2. En het weer bewolkt en kans op stevige regen- en onweersbuien. Het is 16 tot 20 graden. Vanavond minder buien en vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag mogelijk buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort-Amsterdam staat tussen Naarden en Knoopend Diemen 12 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij de Wijkertunnel ook 10 minuten oponthoud. En op de N242 Middenmeer-Alkmaar bij Knoopend Hooimeer ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het gemeentehuis van IJsselstein is vannacht een politieagent gewond geraakt door zwaar vuurwerk. Dat was na protesten tegen de opvang van asielzoekers. Relschoppers maakten bewakingscamera's onklaar en schoten vuurwerk op de politie af. De agent die gewond raakte hoefde niet naar het ziekenhuis. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand gingen toetjesbedrijven in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. 7 van de aangesloten landen gaan vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra produceren. Het effect daarvan op de markt is nog onbekend, omdat de straat van Hormuz nog altijd dicht is. De Vereniging van Weekdieronderzoekers heeft bekendgemaakt dat de vampierslak is uitgeroepen tot internationaal weekdier van het jaar. 15.000 mensen stemden op de slak, die bloedzuigt bij vissen. De vereniging wil meer aandacht voor ongewervelde dieren. En wetenschappers buigen zich nu over de vraag waarom die vampierslak zo eet. Feyenoord heeft een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. Het ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevolkte 1-2 zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam-Heerenveen eindigde in 0-2. Dan het weer. Ook vanavond buien, soms met onweer. Het is 16 tot 20 graden. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien. En 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
4: Ja, en terwijl die zinloze oorlogen nog altijd doorrommelen, zitten wij hier weer veilig en gezellig onder het Zuiderduinzand bij Souvenirs. De crisismuziekshow van door Nico de Graaf, vol Americana, rootsmuziek en je mooiste muzikale herinneringen.
5: All the snow's turned to water. Christmas days have come and gone.

Hallo kustendaarsteker, rest van Nederland. Hello Europe, hello world. En good morning USA in Canada. Fijn dat jullie er weer zijn bij deze 969ste souvenirs alweer. Want souvenirs heeft niet alleen luisteraars in onze mooie kust- en duinstreek, maar werkelijk overal op Moeder Aarde. Ja. En ook in de afgelopen week kreeg ik weer leuke mailtjes. Onder andere weer eens een van Monique uit de Portugese Lagos in de Algarve. Ja. Die van origine Nederlandse Monique runt daar samen met haar Portugese man Nuno een bed and breakfast. En via Pieter en Nettie uit ons mooie bergen ontdekten ze daar enkele jaren geleden souvenirs. Ze hebben op zondag van 5 tot 7 altijd een happy hour. Zo schreef ze me. En altijd veel Nederlandse gasten. Dus sinds dat ze souvenirs hebben ontdekt, is dat iedere zondag de muzikale achtergrond bij het happy hour daar in Portugal. Pieter en Nettie zijn, als alles goed is gegaan, vandaag opnieuw gearriveerd. En ze zouden het leuk vinden als ik hen vandaag zou kunnen verrassen met een van hun favoriete songs. Waarover straks meer. Want ook vandaag begonnen we met onze eigen John Prine, die postuum, maar wel weer met mijn levendige hulp. De prachtige tune van de showzong, Souvenirs. Ja, Souvenirs is in deze barre tijden een wekelijkse crisismuziekshow. Met passie en liefde geproduceerd en gepresenteerd door mij, Nico de Graaf. En heb je een vraag, een opmerking, een felicitatie, een rugsteuntje, een tip of een verzoekje? Stuur dan net als Monique een gezellig mailtje naar Nico. En dan schrijf je precies zoals je het zegt, N-I-K-O, apenstaartje rtw80.nl, oftewel Nico@rtw80.nl.

Ja, zo begonnen we ons rondje verjaardag vandaag in het al zomerse Texaanse Austin, waar de singer-songwriter Jimmy Dale Gilmore vandaag zijn 81ste verjaardag viert met een heerlijk feest in zijn lommerrijke tuin. Ja. En Jimmy is echt helemaal flabbergasted als hij ontdekt dat we hem vandaag helemaal vanuit het Nederlandse bergen zijn komen feliciteren. We kregen een Budweiser van de tap. En Jimmy trakteerde ons samen met zijn muzikale vrienden op het mooie Just the Wave, waarin hij uitlegde dat je niet per se water hoeft te zijn om een golf te worden. Nee, een doordenkertje waar je vannacht maar eens even rustig over moet dromen, ja. En wat gebeurde er nog meer in week 19, oftewel de eerste volle meiweek? Nou, in deze week van 1945, inmiddels alweer 81 jaar terug, kregen we ons land weer terug. Ja, na te zijn bevrijd door de geallieerden, ja. Morgen herdenken we degenen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. En overmorgen op 5 mei vieren we 81 jaar vrijheid. En ik hoop van harte dat deze historisch gezien lange periode nog erg lang zal doorgaan. En in deze week van 1886 kwam de frisdrank Coca-Cola op de markt. Ja, dat ruine, bruine, roestoplossende spul is dus inmiddels 140 jaar te koop. Ja. En 111 jaar later, in deze week van 1997, ja, versloeg de IBM schaakcomputer Deep Blue voor de allereerste keer Garry Kasparov, op dat moment 's werelds beste schaker, waarmee deze belangrijke denksport inmiddels 29 jaar terug opeens veranderde in een soort computergame. Voor de volgende jaren gaan we naar het inmiddels zonnige Los Angeles, de tegenwoordige woonplaats van die van origine Engelse zangeres Adele. Adele woont hier in Beverly Park, in een optrekje dat ze overnam van Sylvester Stallone voor een slordige $58 miljoen. Samen met haar zoontje Anselio James, familie en vrienden, viert ze hier vandaag haar 38ste verjaardag met een gezellig feest. Ja, en ook zij reageert opgetogen dat we haar namens jullie hier komen feliciteren. We krijgen een heerlijk glas champagne en Adele stapt nu achter haar vleugel en trakteert ons op het door Bob Dylan geschreven Make You Feel My Love.

En na die prachtige versie van Dylan's Make You Feel My Love door Adele gingen we naar het nabijgelegen Beverly Hills. Thuisbasis van een idool uit mijn jeugd, Tommy Rowe. En ook Tommy en zijn vrouw Josette waren stom verbaasd dat we zijn 84ste verjaardag in het Nederlandse Bergen niet zijn vergeten. We kregen hier een heerlijk Californisch wijntje en Tommy trakteerde ons op zijn nog altijd spannende wereldhit uit 1962, Sheila. Ja, snel noordwaarts naar het heerlijk lenteachtige Canadese Montreal in Quebec. Hier viert de singer-songwriter Martha Wainwright. Ja, inderdaad, die zus van die altijd wat zeurderig klinkende Rufus Wainwright. Vandaag samen met haar man Brett, hun zoontjes Arcangelo en Francis, overige familie en vrienden, een kroonjaar. Haar 50ste verjaardag met een gezellig feest. Muziek is Martha met de paplepel ingegoten, want de singer-songwriter Luden Wainwright III is haar vader en haar moeder is de helaas overleden singer-songwriter Kate McGarrigle. Je weet wel van de McGarrigle-zusjes, ja. En ook hier zijn ze verrukt, hè. Dat waar helemaal vanuit de Nederlandse kust- en duinstreek zijn komen feliciteren. We krijgen een lekker Californisch wijntje en Martha pakt de gitaar en trakteert ons op haar prachtige Don't Forget.

0: ja, zo gingen we vanuit Canada zuidwaarts naar Orchid Lake Village, een stadje in de buurt van Detroit in Michigan. En de hier wonende singer-songwriter Bob Seger en zijn vrouw Juanita, die kijken er ook maar van op, hè, dat ze helemaal vanuit de Dutch Mountains naar dat Orchid Lake Village zijn gekomen om Bob met zijn 81ste verjaardag te feliciteren. En toen ik Bob vertelde dat ik deze maand ook 81 ben geworden, trakteerde hij ons op zijn onverslijdbare Still the Same, waarmee het verdorie alweer hoog tijd geworden is voor onze nieuwscollega's.
1: En ineens ben je collegaloos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
2: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Vogelkenners verbazen zich over de lepelaars in de Alkmaarderhout. Er zijn ook dit jaar weer lepelaars neergestreken om te broeden. Het is heel uitzonderlijk dat de vogels kiezen voor een broedplaats midden in de stad. Intussen broeden er 18 paren en dat is veel. Vogelkenners doen onderzoek naar de gedragsveranderingen bij de lepelaar, die zich mogelijk beter aanpast in het leven in stedelijk gebied. Op een fietspad bij Akersloot zijn een scooter en een fiets op elkaar gebotst. Dat gebeurde zaterdagavond even na 10 uur op de Geesterweg. Die weg is onverlicht, wat de situatie onoverzichtelijk maakte. Er kwamen 2 politieeenheden en een ambulance naar de plek van het ongeval. Bij het ongeluk raakte 1 betrokkenen gewond. Het slachtoffer is meegenomen naar het ziekenhuis. De historische stofzuigerbus heeft dit weekend na jaren restauratie weer zijn eerste rit gemaakt door Bergen. Vrijwilligers staken meer dan 17.000 uur werk in de oude bus die ooit als wrak werd gevonden. Met hulp van zeldzame onderdelen is hij helemaal opgeknapt. De eerste rit zorgde voor veel emotie en herinneringen. De bus wordt straks gebruikt voor bijzondere ritten zoals bruiloften en jubilea. De Alkmaarse bloedbank is hard op zoek naar nieuwe donoren. Sanquin meldt dat er ruimte is voor rond 700 nieuwe bloeddonoren. Door de tijd heen zijn donoren gestopt vanwege hun leeftijd, gezondheid of andere omstandigheden. Met de campagne De Kunst van het Doneren probeert Sanquin de tijd te keren, samen met de Nederlandse musea. Nieuwe donoren en mensen die helpen met werven krijgen een goodiebag en maken kans op 2 museumkaarten. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit de regio.

Onder het nieuws gingen we zuidwaarts naar het al zomerse Thompson in Georgia. Dat Thompson is de geboorteplaats van de legendarische en blindgeboren blueszanger-gitarist Blind Willie McTell. En in het Sweetwater Park hier wordt op zijn 124ste geboortedag vandaag een Willie McTell Memorial Concert georganiseerd. Op een groot podium in het park brengen vandaag een hele rij grote namen de songs van de door of over Willie over het voetlicht. Ja, om de herinnering aan deze bluespionier en zijn muziek levend te houden. We luisteren even mee met de meester zelf, Bob Dylan, en zijn prachtige ode die hij schreef aan en over deze legendarische bluesman, Blind Willie McTell. En ik zei het al eerder, vandaag herdenken we de mensen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid, en morgen vieren we 80 jaar vrijheid. Dus loopt vandaag naast de crisis en de waan van de dag ook onze vrijheid als rode draad door de show. Ja. Snel naar de Texaanse Corsica, thuisbasis van de outlaw singer-songwriter Billy Joe Shaver. En Billy Joe trapt ons vrijheidsthema af met zijn krachtige en prachtige Freedom Child.

en wat je nooit en nooit op moet geven. Ja, in het nog altijd swingende en inspirerende Get Up, Stand Up. Ja, en met deze song word ik in één klap terug in 1974... bij dat legendarische concert van Bob Marley en de Wailers in de Oude Rai in Amsterdam. Ja, dat overigens vlak daarna werd gesloopt, ja. We hadden een voorzetje gegeven, denk ik. In de toegift van dit geweldige concert zat toen ook dat ijzersterke Get Up, Stand Up, dat we met z'n allen uit volle borst hebben meegezongen en dat we gedurende de hele wandeling naar het Centraal Station dwars door Amsterdam zijn blijven zingen tot in Alkmaar in de trein aan toe. Ja. Door deze prachtopname voelde ik me in één keer weer even 50 jaar jonger. Ja, mooi hè, wat muziek met je kan doen. Ja. En dan nu vanuit Jamaica de grote plas over naar het Ierse Dublin, waar Mary Coughlan en haar café-orchestra ons met jeugdige overmoed trakteren op hun mooie en inspirerende Wild and Free.

0: Ja, en naar dat accent, dat energieke Wild and Free van Mary Coughlan en haar Café Orchestra, was het tijd voor een verzoekje voor onze kleindochter Fien, die vandaag haar 19e verjaardag viert. Ja, Fien, ook op deze plaats van harte gefeliciteerd van oma en mij, ja. En in dit soort gevallen worden hier kosten nog moeite gespaard. Dus gingen we naar het Canadese Vancouver, waar de wilde en vrijgevochten meisjes van de Be Good Tanya's vandaag speciaal voor jou hun mooie Ruben zongen. Waarmee het verdorie alweer tijd geworden is voor onze nieuwscollega's.
1: Verkeersinformatie, bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
4: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een woningbrand. Het vuur ontstond vanmiddag even voor 4 uur. Op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning slaan. Inmiddels is de brand geblust en de woning is uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe de brand in Oldenzaal kon ontstaan. Twee familieleden van de overledene ademden rook in. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de straat van Hormuz is een vrachtschip onder vuur genomen, meldt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer daar in de gaten houdt. Het onbekende schip zou zijn aangevallen door verschillende kleine vaartuigen, maar de bemanning zou ongedeerd zijn. Iran heeft zich niet verantwoordelijk gesteld voor de aanval, maar waarschuwde eerder wel dat de doorvaart in de straat streng wordt gecontroleerd. Het Eurovisie Songfestival probeert landen die zijn afgehaakt weer terug te krijgen. Festivaldirecteur Green zegt tegen Nieuwsuur dat er ook met Nederland gesprekken worden gevoerd. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Omroep Avro Tros doet dit jaar niet mee vanwege deelname van Israël. Green belooft strenger op te treden tegen politieke pogingen om de uitslag van het festival te beïnvloeden. De kogel in het kogelwerende vest van de agent, die werd neergeschoten bij het Correspondents' Dinner, was inderdaad van de verdachte. Dat zegt de aanklager. Vorige week probeerde een man de gala-avond in Washington met president Trump binnen te dringen met wapens. Daarbij heeft hij volgens de aanklager een agent neergeschoten. De agent heeft het overleefd. Wielrenner Tadej Pogacar heeft de ronde van Romandie gewonnen. De Sloveen boekte in de 6e etappe zijn 4e ritzege. De slotetappe van ruim 178 kilometer ging over een heuvelachtig parcours en eindigde met een klim. En het was voor Pogacar zijn 8e seizoenszege. Het weer, ook vanavond buien, soms met onweer, vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
0: Welkom terug bij Souvenirs. Schenk gouden glazen vol en leg de zakdoekjes maar weer klaar, want we zitten midden in een nog een bevrijdende Souvenirs. Souvenirs is in deze barre tijden een recht uit het hart crisis muziekshow, met passie en liefde geproduceerd en gepresenteerd bij Nico de Graaf. En heb je een vraag, een opmerking, een felicitatie, een ruggensteuntje, een tip of een verzoekje, stuur dan een gezellig mailtje aan Nico. En dan schrijf je precies zoals je het zegt, N-I-K-O, apenstaartje rtv80.nl, oftewel Nico@rtv80.nl.
6: busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: onder het nieuws keren we terug naar 1971. Janis Joplin stond toen postuum op de eerste plaats van de Amerikaanse Hot 100... met het nog steeds prachtige, door Kris Kristofferson en Fred Oster geschreven... Me and Bobby McGee. Waarin ze hartverscheurend de vrijheid bezingt... waarna ze zelf zo wanhopig op zoek was. Ja. En dan weer even een live juweeltje van onze eigen John Prine. John overleed alweer... meer dan 5 jaar geleden aan de gevolgen van corona... en ik mis hem eigenlijk nog elke dag, ja. Maar gelukkig is er nog zijn heerlijke muziek. Doe je ogen dicht, zet je radio op 10... dan duiken we samen even onder in zo'n zaal vol mensen... en is het net of hij er toch nog is. Hier is John met zijn heerlijke illegal smile... over wat te doen als het je allemaal te veel wordt.
1: Sing one.

no fun. Ah, but fortunately, I have the key to escape reality.

inderdaad John Prine, die ons uitlegde wat te doen als je het allemaal te veel wordt in zijn geweldige Illegal Smile. Was het tijd voor het verzoekje dat ik kreeg van Monique uit het Portugese Lagos in de Algarve. Monique is een Nederlandse en runt samen met haar Portugese man Nuno een bed and breakfast. Haar Bergense gasten Pieter en Nettie ontdekten via Bergense gasten ontdekten ze jaren geleden souvenirs. Ja. En omdat er altijd veel gasten zijn, vrolijk ze iedere zondag hun happy hour op met souvenirs. Ja. Pieter en Nettie zijn gisteren weer gearriveerd en die zouden ze graag vandaag willen verrassen met het ijzersterke Tougher Than The Rest van de boer. Van de Boss Bruce Springsteen. En dan het liefst in de live-uitvoering van zijn Broadway-show samen met de zangeres Patti Schiaffa. Nou, Pieter en Nettie en alle anderen daar in de Portugese Algarve, ik hoop dat jullie er net zo van genoten hebben als ik, ja. En dat Tougher Than The Rest was bovendien ook nog een prachtig ruggensteuntje voor iedereen die dat kan gebruiken, ja. Op naar het Californische Cypress. Want daar echt in the middle of nowhere staat namelijk de lente-zomerresidentie van de familie Brown. En mevrouw Brown, die we beter kennen onder haar meisjesnaam Iris de Ment, legt nu even uit dat echte vrijheid helemaal niet zo makkelijk is. Nee, nee, want hoe zit het nou eigenlijk als jouw vrijheid om iets te doen of te laten de vrijheid van een ander weer beperkt? Luister naar haar prachtige en nog altijd zeer actuele Wasteland of the Free.

Ja, onder het nieuws gingen we vanuit Oklahoma naar het Californische Downey. Thuisbasis van de dichter, singer-songwriter Dave Elvin. En Dave maakt zich ernstige zorgen over het klimaatbeleid in de VS en zong zijn prachtuitvoering van het door Kate Wolf geschreven We Only Have These Times We're Living In. Ja, en zo is het natuurlijk, ja. Snel naar Greenwich Village, het gezelligste stukje van New York, en terug naar 1969. In een van de vele folkclubs in de village, zoals de New Yorkers de wijk liefdevol noemen, zong toen de uit Oregon afkomstige singer-songwriter Tim Hardin zijn Simple Song of Freedom. Ja, in die flauwe powertijd hadden we even het idee dat vrijheid voor het oprapen lag, als je het maar wilde, ja. Inmiddels weten we dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat je er gewoon je hele leven voor moet blijven knokken.

Ja, en na die jeugdige overmoed van Tim Hardin met zijn Simple Song of Freedom, nog even een nagekomen verzoekje voor mevrouw de Graaf. Ja, radiocollega Frank, die gelijk met haar jarig is, ja, die vroeg me vandaag nog even haar favoriete ABBA-song te draaien. Ja, en dat is zonder twijfel het prachtige The Day Before You Came. In mijn optiek ook een van hun allermooiste. En dan nu samen met de Canadese Susie Underlider en haar band O Susanna naar de haven van New York. Want daar staat ze, het Amerikaanse vrijheidssymbool. Ja, Miss Liberty, zoals ze liefkozend wordt genoemd. Luister naar die prachtige uitvoering van de song over the land of the brave and the free. Maar momenteel helaas de vrijheden van de een, vrijheidsbeperking voor de andere lijken te betekenen.

Vanuit de New Yorkse haven gingen we naar Nashville, Tennessee, voor een niet zo leuke, maar wel rake constatering dat we voorlopig nog niet van alle ellende verlost zijn. We hoorden de singer-songwriters Rodney Crowell, Rosanna Cass en John Paul White en hun ondanks alles toch nog hoopvolle en dansende It Ain't Over Yet. Ja, en zo is het maar net. En maar deze Crisis Freedom souvenirs, ja, die zitten er wel weer bijna op, ja. Bijna over. Dus gaan we weer op huis aan. Maar nog wel even langs Glasgow voor de lieveling van Schotland en die van Huize de Graaf, Amy MacDonald. Het meisje had zoveel energie in haar muziek stopt dat je je vrij voelt als een vogeltje zodra ze zingt. Ja, en ze vond het weer een heerlijke bevrijdende show vandaag. Want toen ik haar vroeg wat ze ervan vond, gaf ze me een kus op bij de wangen en zei: I'm still free, Nico, and this is the life.

ja, en dit was dan weer Souvenirs. In deze barre tijden een wekelijkse crisismuziekshow van en door Nico de Graaf. Vol Amerikanen rootsmuziek en je mooiste muzikale herinneringen. Ik wens iedereen een heerlijk bevrijdende week. Blijf gezond, dan proberen wij dat ook. En hoor je me volgende week weer. Zelfde zender, zelfde tijd voor weer zo'n vrije Souvenirs. De show waar je blij van wordt.

0: info@velvetmusic.nl. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een brand in een tussenwoning. Het vuur ontstond even voor 4 uur vanmiddag. En op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning sloegen. Inmiddels is de brand geblust. De woning is helemaal uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur kon ontstaan. Dat wordt nu onderzocht. 2 familieleden van de overledene hebben rook ingeademd en zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Eurovisie Songfestival gaat streng controleren op politieke inmenging. Festivaldirecteur Martin Green zegt dat in Nieuwsuur. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Vorig jaar won Oostenrijk, maar Israël kreeg toen de meeste stemmen van het publiek. Later bleek dat een Israëlische overheidsinstantie een grote campagne voerde om op de Israëlische inzending te stemmen. Dit soort activiteiten zullen we absoluut niet tolereren, zegt Green, zonder concrete maatregelen te noemen. Een bulkschip in de straat van Hormuz is aangevallen door meerdere kleine vaartuigen. Dat zegt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer in de gaten houdt. Er is niemand gewond geraakt. Of Iran achter de aanval zit, is onduidelijk. Nog niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. In de Eredivisie heeft SC Twente met 2-2 gelijk gespeeld tegen AZ. AZ scoorde op de valreep, nog de gelijkmaker. Twente plaatst zich daardoor niet voor de voorronde van de Champions League. Sparta Rotterdam, Go Ahead Eagles, eindigde zojuist in 2-2. Eerder vandaag had Feyenoord een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. De ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochte 1-2 zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam. Heerenveen eindigde in 0-2. Het weer, ook vanavond buien, soms met wat onweer. Vannacht kans op nevel en mist en een graad of 11. Morgen zon, maar in de middag weer kans op stevige buien. Het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show.

0: Clapton After Midnight. Nou, dan zijn we er niet meer. Dan liggen we al lang in bedje. Hey, maar dit programma dat duurt toch tot een uur of tien. Dus dan gaan we terug in de tijd.
1: De Radio Tijdmachine geeft je terug.
0: Josh Baker.
2: Little Bag Green.
0: Ja, yeah, Little Green Bag. Maar eens kan het ook achter de voren zeggen. Weer knap,
2: ik kan het ook

0: Joss Baker was dat. En hij was zijn handtasje kwijt. Nou ja. Nou, jij bent aan de beurt, Ingrid. Je musical.
1: Ja, we hebben een musical. En dit keer hebben we een nummertje uit West Side Story gedaan. Officer Kupker.
0: Oké.
2: See them cops? They believe everything they read in the papers about us cruddy JDs. So that's what we give them. Something to believe in.
3: Hey, you!
2: Who, me, Officer Krupke?
3: Yeah, you! Give me one good reason for not dragging you down the station house, you punk!
4: Dear kindly Sergeant Krupke, you gotta understand, it's

0: Ja, dat was West Side Story.
1: Leuk liedje hoor.
0: Ja.
1: Nou, dan zie ik jou het volgende uur weer voor nog een leuk liedje uit weer een andere musical.
0: Ja, en weer uit een andere musical, hè. Maar ja, dat horen jullie straks wel.
1: Ja, dat horen we straks wel. Nou, we gaan naar Ike en Tina Turner.

Dijk en Tina Turner. En een beetje een bijzondere versie die ik vond op een verzamelcd'tje van het nummer Proud Mary. Dan nu de Doobie Brothers. Luister naar de muziek. Listen to the music.

Beetje een merkwaardig plaatje. Ik heb de synthesizer helemaal uitgeprobeerd. Heerlijk toch? Dat waren Emerson, Lake en Palmer en Lucky Man. We zijn nog steeds bezig met muziek uit de jaren 70. Het is een familiegelegenheid. Sly and the Family Stone.

0: naar de zomer, toch?
1: Ja, hoor.
0: Het is wel weer heel mooi weer deze week. Maar ja,
1: heerlijk
0: het weekend krijgen we weer regen.
1: Ja, maar het is ook heel erg droog. Er zijn overal natuurbranden, dus die regen, dat mag wel heel even.
0: Mag eigenlijk wel komen, hè?
1: Ja, hoor. Duikje kan geen kwaad. We nemen gewoon de pluwe mee. Peter Olof, I mention for immer.

Wel, jawel, jawel. Dat was Peter Olof. En een Mädchen für immer. Eigen schuld. Had de sheriff me moeten bukken.

Ja, Eric Clapton en zijn versie van I Shot the Sheriff. Er is ook eentje van Bob Marley en The Wailers. En ik weet niet wie hem nou het eerste zong, maar ik vind ze alle twee even mooi. Dus daar zeuren we niet over. We gaan naar een nummertje uit tijd van de bubblegum rock, zegt de een. En de andere zegt weer de glitter rock. Kortom, de sweet. The 16s.

0: Ja, de Sweet, wat maakt het een lawaai. De Sixteens was dat. En Ingrid die had een nieuwe rubriek bedacht. Ja.
1: Ja, de country, hè?
0: Een country classic. En nou, daar komen er een paar, hoor. Als eerste Jim Reeves.

0: Dat was de ene country classic. En ik heb er nog eentje. Jawel hoor. Dit is ook een hele mooie. Don Williams. You're my best friend.
1: You placed gold.

country classics. En als laatste draaien we Don Williams en Most of All You're My Best Friend. Dan nu de gouden oude rood-wit-blauwe. De kauwgomballenboom.

0: minder tijd? Dan sturen we het graag naar je toe. En zoek je iets speciaals? Vertel het ons en we gaan voor je op zoek. Meer vragen? Bel of mail naar alkmaar@velvetmusic.nl.
1: Top Rooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Jean. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. 2 Nederlandse activisten die deze week door Israël op zee werden tegengehouden, zijn aangekomen op Schiphol. Donderdag onderschepten Israëlische troepen een vloot van tientallen schepen voor de kust van het Griekse eiland Kreta. De boten hadden honderden vrijwilligers aan boord uit meer dan 40 landen. Die waren op weg naar Gaza met hulpgoederen. Meer dan 180 mensen werden op een Israëlisch schip gezet. De meeste, onder wie de Nederlanders, werden vrijgelaten op Kreta. 2 mensen werden meegenomen naar Israël voor verhoor. Bij een brand in een woning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 jaar zijn licht gewond. Ze zijn lid van een jeugdbrandweergroep en hadden zelf het kampvuur gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. En het weer, vanavond buien, soms met onweer. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien. En het wordt morgen 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: En dan nu de Flashback Show.

0: draai deel 2 van de Flashback Show.
1: En we horen als eerste Sherry Weidenbos, die zomaar even alle vooroordelen die we hebben, tenminste sommige van ons hebben, tegenover mensen uit Suriname. Dan nu gaan we naar de zee met papa, Pepone en de Classics.

beetje een vergeten nummertje van de classics. Papa Pepone. En binnenkort komen al die parades er weer aan. Die botenparades van de gay people en dat soort dingen. En ik dacht, een toepasselijk plaatje. Connie van der Bos, heftig verliefd op Janice Ian.

Ja. Het duet tussen Janice Ian en Connie van der Bos. Don't leave tonight. Blijft u er lekker bij, want here comes Garfield.

0: Je hebt ook zo'n kat, hè, zoals Carfield, hè?
1: Ja, ik heb ook een soort Carfield, hè. Ja, we zijn er weer met de rubriek van musicals. Nu heb ik een liedje uit Musical Carousel. En dat is lied Towers, You Never Walk Alone.

0: carousel met Litouwers.
1: En we waren even in de Kuip, hè?
0: Ja.
1: Even in Rotterdam, ja.
0: En ook met reclames, hè?
1: Ja, ja, hij zingt het ook op een reclame voor iets. Ik weet niet meer van wat, maar ja. Maakt me ook niet uit. Mag ik ook niet, helemaal niet zeggen op de radio, dus dat doe ik gewoon niet. Nee.

de dansvloer vol. The Tramps met Shout. En hier is nog zo'n leuke. Dit is Stretch. Een plaat met een vraag. Why did you do it?

Brian Velasco, 505 PM. Een liedje wat u zowel in de Flashback Show als bij Frank nog eens kan tegenkomen. Want die draait af en toe van die gezellige disco-nummertjes. Vind ik ook wel leuk, hoor. Ja. Nou, is een geweldig programma heb je altijd. Donderdags. Donderdag deze. Zit vlak voor ons. Liverpool Express. You are my love.

Linda Ronstedt. Oh, de microfoon staat wel erg zacht, hoor. Mag ik even? De microfoon stond een beetje zachtjes. En dan hoort u mij ook maar heel zachtjes. En dan kan ik wel gaan schreeuwen en zo. Maar dat doe ik maar niet, hoor. Wordt de buur ook weer wakker, heb je niks aan. Maar het is ook een zacht muziekje, dit, hoor. L. Stewart, The Year of the Cat.

0: zijn alweer bijna aan het einde van de Flashback Show. We hebben hierna nog één nummertje. En we horen elkaar volgende week weer bij de Flashback Show. Of Barbie 80 aan tafel. Tot volgende week.
1: Dag Ingrid.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: www.velvetmusic.nl. PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn 2 mensen overleden door besmetting met het Hantavirus. Volgens persbureau AFP gaat het om een Nederlands echtpaar dat een luchtweginfectie had gekregen. Buitenlandse Zaken in Den Haag kan het nog niet bevestigen. Een derde opvarende, een Brit, ligt op de intensive care in Johannesburg. Het Hantavirus wordt overgedragen door knaagdieren. Mensen kunnen ziek worden van een beet of van de ontlasting. Het kan luchtweginfecties, koorts en nierklachten veroorzaken. Het cruiseschip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Jante. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. In het westen van Nigeria zijn meer dan 40 mensen gedood door een Nigeriaanse militie die samenwerkt met het leger. De gewapende militieleden gingen van deur tot deur op een plek waar Fulani-herders wonen. Dat zijn overwegend islamitische, nomadische veehouders. De overheid verdenkt ze van samenwerking met Al-Qaeda. Veel mensen uit de groep werden gearresteerd. Wie probeerde te vluchten werd neergeschoten. Het westen van Nigeria wordt al jaren geteisterd door gewapende bendes. Die houden zich bezig met dodelijke aanvallen op dorpen. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e. En het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor

0: was gevangen in de stilte. Mijn hart, dat klopte in mijn keel. Ik deed 5 passen terug en dacht, als ik deze kans verspeel.
1: Hij gaat hem zelf nemen. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag of dat een verstandige beslissing is in deze fase van de strijd. Daar kan je over discussiëren. Nou, daar gaat hij.
0: Nee!
1: Hoog over. Kans verkeken.
0: Ik wil de...

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over terugtrekking werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland wil terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Een virusuitbraak op het Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie een echtpaar uit Nederland. Mogelijk raakten ze besmet met het Hanta-virus, dat wordt overgebracht door ratten of muizen. Het cruiseschip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, ligt nu voor anker bij Kaapverdië. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 raakten licht gewond. Ze zijn lid van de jeugdbrandweergroep en hadden het kampvuur zelf gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. Bij een brand in een tussenwoning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. Morgen zon, 's middags weer kans op stevige buien en het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Strandpaviljoen De Zilvermeeuw staat stil bij een bijzonder moment. Wat in 1960 begon als een kleine campingwinkel, groeide 6 jaar later uit tot een vertrouwde paviljoen aan zee waar generaties samenkomen. Nu bestaat het paviljoen 60 jaar. Een bijzonder jubileum voor het familiebedrijf uit Egmond aan Zee.

0: Help anderen. Juist nu. Kijk op kansfonds.nl.
1: Radio 80 Hit Dossier. Hits van toen en nu. De jaren 70.
2: De jaren 70.
1: De jaren 80.
2: De jaren 80.
1: De jaren 90.
2: De jaren 90.
1: En de hits van nu. Nu. Radio 80 Hit Dossier.
2: Hit Dossier.
1: Elke werkdag van 2 tot 4. Non-stop. Radio 80 Hit Dossier.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Heimwee naar Egmond. Wie heeft dat niet? Naast altijd verlangen om weer in de drie Egmonden te vertoeven. Bij de Abdij, in een slotkwartier of aan zee met de straatjes en cafés. Egmondse Carla Kager werkte lang aan het boek Heimwee naar Egmond.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een uitbraak vermoedelijk van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. Een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk heeft het leven gekost aan 3 Nederlanders. 3 andere mensen raakten gewond. Volgens Franse media botsten de Nederlanders op een kruising bij de plaats Jant op een andere auto. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag verleent consulaire bijstand. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland wil terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Met nog 3 ronden te spelen is Inter Milaan nu al kampioen van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. En het weer, eerst nog een bui, vannacht is er kans op nevel en mist. Morgen wolken en zon, 's middags weer stevige buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

aanvoegen.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Op zijn sociale mediakanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. In Frankrijk heeft de radicaal linkse politicus Jean-Luc Mélenchon zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Hij is de eerste politiek leider die zich kandidaat stelt. Mélenchon deed al 3 keer eerder een gooi naar het Franse presidentschap. In 2022 werd hij derde, na de radicaal-rechtse Marine Le Pen en Emmanuel Macron, die nu president is. Mélenchon is niet onomstreden. Zo steunde hij de Russische annexatie van de Krim en wordt hij beschuldigd van antisemitisme. En met nog 3 speelronden te gaan is internationale kampioen geworden van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. Het weer, het is wisselend bevolkt met hier en daar nog een bui. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. De komende dag wolken en zon, maar 's middags meer kans op buien. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische hulp nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om mensen van boord te laten gaan. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Hij zegt dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeert de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland terugroept. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e, achter George Russell. Lando Norris werd in Miami 2e, Oscar Piastri 3e. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon en 's middags vooral landinwaarts meer kans op buien en onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Op zijn sociale media kanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun commerciële schepen daar weg te krijgen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na de aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden.